0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een treinbotsing in Engeland bij Bedford, ten noorden van Londen, is 1 dode gevallen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon. Volgens de Britse autoriteiten raakten ook 89 inzittenden gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De haven van Zeebrugge verliest het contract met kiwi-producent Zespri. Al 42 jaar is Zeebrugge de enige haven langs waar de Nieuw-Zeelandse kiwis Europa binnenkomen. Maar over 2 jaar wordt dat de haven van Vlissingen in Nederland, naast 2 bestaande verdeelpunten in Italië en Spanje. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge noemt het een groot verlies.
2: Het heeft uiteraard wel een impact op de tewerkstelling in de haven. Er is toch een periode, het kiwi-seizoen, waarin dat ongeveer 250 à 300 mensen te werk gesteld zijn in de haven via de kiwi-transporten. Zeebrugge was de enige invoerhaven voor kiwis voor geheel Europa. Dus we waren er wel fier op. En plots, zonder aanwijsbare reden, verdwijnt het.
1: De Franse kustwacht heeft donderdag 157 migranten gered. Volgens de Franse autoriteiten probeerden ze in kleine bootjes illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. De reddingsacties vonden plaats op verschillende plaatsen aan de noordkust van Frankrijk, waar telkens kleine groepjes migranten met een bootje de zee op waren gegaan. Velen waren op het water in de problemen gekomen. De migranten werden uit het water gehaald en aan land gebracht. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters heeft meermaals met Englert gesproken en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
3: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er 1 elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
1: Op het WK voetbal is de match tussen Marokko en Schotland net afgelopen. Het werd 0-1. Dat doelpunt viel al in de 2e minuut. Eerder won gastland Verenigde Staten met 2-0 van Australië. Daarmee heeft de VS zich verzekerd van de volgende ronde. Over een half uur start de match tussen Brazilië en Haiti. En om 5:00 neemt Turkije het nog op tegen Paraguay. En morgenochtend om 6:00 onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzonder match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Vannacht blijft het minstens 18 graden en droog. Daarna een zonnige dag en tot 33 graden. In de loop van de dag komen er wolken en 's avonds is er kans op een buitje of onweer. Ook de volgende dagen blijven zomers met veel zon en maxima boven de 30 graden. Vooral zondag is er nog kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een Pano-reportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. Rock Werchter heeft de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig moeten stilleggen. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. En om het festivalterrein groter te kunnen maken, staat de tent dit jaar dichter bij buurtbewoners. Een van de omwonenden, Wim de Jonge, is alleszins niet blij met die uitbreiding. Hij noemt het geen tent meer.
1: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Het is 17 meter hoog en dan ja, 40 aren groot. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai, want 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
0: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Rock Werchter vindt plaats van 2 tot en met 5 juli. De haven van Zeebrugge verliest het contract met kiwi-producent Zespri. Al 42 jaar is Zeebrugge de enige haven langs waar de Nieuw-Zeelandse kiwis Europa binnenkomen. Maar over 2 jaar wordt dat de haven van Vlissingen in Nederland. Naast 2 bestaande verdeelpunten in Italië en Spanje. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge noemt het een groot verlies.
2: Het heeft uiteraard wel een impact op de tewerkstelling in de haven. Er is toch een periode, het kiwi-seizoen, waarin dat ongeveer 250... 300 mensen te werk gesteld zijn in de haven via de kiwi-transporten. Zeebrugge was de enige invoerhaven voor kiwis voor geheel Europa. Dus we waren er wel fier op en plots zonder aanwijsbare reden verdwijnt het.
0: De Poolse president Navrotsky heeft beslist om een belangrijke eretitel definitief af te nemen van de Oekraïense president Zelensky. De orde van de Witte Adelaar, de allerhoogste onderscheiding in Polen, is Zelensky kwijt. Omdat er felle spanningen zijn over een Oekraïense legereenheid die de erenaam Helden van de UPA heeft gekregen. Die naam ligt gevoelig in Polen, omdat de UPA tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor de dood van ruim 100.000 Poolse burgers. Ze vochten ook mee met de Duitse SS-eenheden. Buurland Oekraïne noemt de beslissing van Polen een strategische fout. Op het WK voetbal speelt Brazilië op dit moment tegen Haiti. De score is daar 1-0 voor Brazilië. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1 en gastland de Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Een verslag van die match krijg je van Geert Hermans.
3: De Amerikanen hebben dus een 2e zege op rij beet en dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen en al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
0: Straks om 5 uur start nog de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay. De nacht is droog bij minstens 18 graden. Straks krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 33 graden. 'S Avonds kan het wat regenen, mogelijk met onweer. Ook de volgende dagen zijn zomers met veel zon en maxima boven de 30 graden. Zondag is er nog kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

to cool myself up. I was serving lemons, but I needed

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een goeie nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met hem heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
2: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken. Die had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? Dat is groot.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om zijn signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de Oekraïense grens. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de signaalapparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Hij deed die uitspraken gisteravond tijdens een persconferentie in Kiev bij bezoek van de president van Honduras aan Oekraïne. Op het WK voetbal speelt Brazilië op dit moment tegen Haiti. Brazilië staat met 3-0 voor. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Over een uurtje komen ook nog Turkije en Paraguay tegen elkaar uit. En morgenochtend om 6:00 onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzondere match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Blijft vannacht droog met zachte minima van zo'n 18 graden. Straks een hete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 33 graden. In de avond kunnen enkele wolken uitgroeien tot een plaatselijke bui of onweer. De dagen nadien blijft het warm met maxima boven 30 graden. Vooral zondag is er kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Studio Brussel live.

0: Music. Studio Brussel.
1: 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Van de 100 rijkste Belgische families hebben er 664 een vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg, dat schrijft de Tijd. De krant baseert zich op niet-publieke gegevens die ze samen met Le Soir onderzocht. In 3/4 van de gevallen gaat het om zogenoemde postbusvennootschappen. Die voeren geen activiteiten uit in Limburg, maar ze hebben daar wel een adres om er te profiteren van de gunstige fiscale regeling. Volgens de Tijd zou er zo 91 miljard euro aan onder meer beleggingen, luxe goederen en aandelen van Belgen in Luxemburgse vennootschappen zitten. Ook investeerder Mark Koeke heeft volgens de Tijd 4 Luxemburgse postbusvennootschappen, samen goed voor meer dan 130 miljoen euro. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brusselse parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. Bij een botsing tussen twee passagierstreinen ten zuiden van de Engelse stad Bedford is een machinist om het leven gekomen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon. Er raakten ook 89 inzittenden gewond. 11 van hen zijn zwaar gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal heeft Brazilië zonder veel problemen gewonnen van Haiti. Het werd 3-0. Matheus Cunha scoorde 2 keer. Haiti is daarmee als eerste land uitgeschakeld. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland de Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Zometeen speelt Turkije tegen Paraguay. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot zo'n 33 graden. In de loop van de dag vormen zich wolken en daar kan 's avonds wat regen uitvallen, mogelijk met onweer. Ook morgen nog kans op onweer, maar meestal droog. De rest van de week zonnig en zomers weer met maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel. Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisem in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, zegt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen eigenlijk, windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Het onweer trok daarna over Nederland. Ook daar is op verschillende plaatsen schade gemeld. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. Dat bevestigt de sociale huisvestingsmaatschappij zelf. De Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en intussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. De Oekraïnse president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de apparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. Tom Boudewijl.
2: In het onderling duel op de eerste speeldag werd het een gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. Nu wonnen ze dus beide hun tweede wedstrijd. Brazilië was bij de rust al klaar met Haiti 3-0 dankzij twee goals van Cunha en eentje van Vinicius. De tweede helft was er te veel aan. Het slechte nieuws was wel dat Rafinha uitviel met een blessure. Brazilië staat in groep C op de eerste plaats op basis van een beter doelsaldo. Want Marokko won maar met het kleinste verschil van Schotland. Een doelpunt na 70 seconden al van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Schotland drong nog even aan, maar geraakte niet meer langzij. De Schotten zijn derde in de stand met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld.
0: In groep D is het halverwege de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay 0-1 voor Paraguay. Paraguay speelt wel met een man minder na een rode kaart, omdat een speler met de hand voor de mond had gepraat. Het weer. Zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Life is Music.
1: Studio. Brussel. Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen.
2: Cowboy.
1: Als u uw burgerservice nummer bij de hand heeft.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel, live.

0: Deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus kom data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.

0: Radio Brussel.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onweer van gisteravond heeft vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de grond gegaan en in Eeklo zijn 2 huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden, zegt Thomas Baken van Infrabel.
2: We hebben tussen Tielt en Lijnse wel verschillende problemen gehad. Daar waren takken in de bovenleiding gekomen en er was ook een hek op het spoor gewaaid. In de buurt van Gaveren hebben we ook takken in de bovenleiding gehad tussen Gent-Sint-Pieters en Welle. Hetzelfde probleem. En dan is de storm ook een klein beetje richting Antwerpen gegaan en daar zaten we in Mechelen met een probleem aan de bovenleiding.
1: De problemen zijn nu grotendeels wel opgelost. Ook in Nederland richtte het onweer veel schade aan. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer honderden oproepen. In Coevorden, in het noordoosten, raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. De politie gaat dit weekend extra controles houden op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend zullen de federale en de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Bij de vorige editie, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. En het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
1: De voorbije nacht hebben Oekraïense drones opnieuw de Krim aangevallen. Dat is het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben, blijkt uit beelden die het Oekraïense leger zelf heeft verspreid. Bij de hoofdstad van de Krim, Simferopol, is een elektriciteitscentrale getroffen en brak er brand uit. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïense aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes van het schiereiland af te snijden, waardoor er grote brandstoftekorten zijn ontstaan. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Marokko had aan een snelle goal van Saibari genoeg om met 0-1 te winnen van Schotland. Brazilië klopte Haiti met 3-0. Haiti is zo uitgeschakeld. Brazilië en Marokko staan met evenveel punten aan de leiding in groep C. En in groep D is op dit ogenblik nog Turkije tegen Paraguay aan de gang. Op 1 minuut van het einde van de extra tijd staat het daar nog altijd 0-1 voor Paraguay. Als Turkije verliest, dan zou dat al het tweede verlies zijn en is dat land zo goed als zeker uitgeschakeld. Paraguay speelt overigens al meer dan een helft met een man minder. Almiron kreeg rood omdat hij iets naar zijn tegenstander riep met de hand voor de mond. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken met mogelijk kans op een onweersbui vanavond. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Rick staat op.
5: Rick Boy.
6: Yo, welkom, welkom. Wie is Ria wakker? Laat van u horen. En dan doet Ed Sheeran hetzelfde met een van zijn beste. You need me, I don't need you.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Helden van de vroege ochtend, een heel goede morgen. Ja, na een onstuimige nacht en avond ook nog

Na een nacht vol licht flitsen en hopelijk niet te veel schade in jouw buurt, beginnen we aan een rustige, zonnige zaterdag. Voor één keer geen 30 graden vandaag. Dat is wel de enige dag van de week, want vanaf morgen is het weer van datum. Ik ben hier nog tot 10 uur deze voormiddag met lekker veel zomerse nummers. Zoals van een stel graven Canadezen die je afgelopen woensdag nog in het OLT Rivierenhof kon zien. De Beaches.

0: september. Ja, eigenlijk. Studio Brussel. Rick staat op. We worden samen wakker op zaterdag 20 juni. Dat is iets correcter. Met ook luisteraar Bart uit Bergen op Zoom die 30 kilometer wandelt. In de vroegte stuurt hij in de app. Hij zit nu al aan 7 kilometer. Go, go Bart. En Richard uit Halle die wou nog iets zeggen over de politiecontroles in het nieuws. Daarnet over rijden onder invloed. Richard zegt dat hij de pineut is omdat hij altijd onder invloed rijdt. Van Studio Brussel.
1: Oh.
0: Goed, een bijzonder flauwe dad joke. Daar ben ik altijd voor te vinden. Zeker zo vroeg. Hey, wie heeft er hier een verzoeknummer? Voor alvast laat ik elke zaterdag één gat in de playlist. En het is aan jou om dat gat te vullen met een origineel verzoek. Een nummer dat je al lang niet hebt gehoord of zo. Of iets heel zaterdagochtendelijks. Inhaler, die hoef je niet aan te vragen, want die staat nu al in de playlist. En vanavond staat Inhaler in de vooruit.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Het zijn Creation Days bij FAK. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. FAK.
5: Studio Brussel.

0: En zo wordt het 7:55. Studio Brussel. Rick staat op. Goedemorgen ook aan Roel uit Overpelt, die vanmorgen troost haalt uit onze playlist na een rotweek. Roel, ik leef met u mee. En ja, Veerle uit Aalst stuurt hier toch weer de mooist mogelijke foto van een zonsopgang tijdens haar ochtendloopje. Mensen, het is zo schoon daar buiten. En nu nog lekker aangenaam warm, dus pak het er nog even van. Ella uit Wervik, die heeft vandaag een open deurdag. Op de agenda staan een open deurdag van de Academie van Ieper. Ze gaat daar een muzikale dag hebben, want ze gaat workshops geven aan kindjes van de muziekacademie. Dus daar vond ze wel een symfonie bij passen. De Click-Clack Symfonie van Ray en Hans Zimmer. Ik ben het helemaal eens.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
2: Goedemorgen.

succesvolle artiesten als vrouwtje. Ik denk zelfs vooral succesvolle artiesten raken zichzelf op een gegeven moment totaal kwijt. Mooi nummer vind ik dus kwijt van vrouwtje. Vanavond gaat het WK voetbal verder met om 7 uur een topper Nederland-Zweden. Ik speel ze nu back-to-back, want waarom niet? Voor Oranje op het veld, Reinier Zonneveld zometeen. Na de topscorers all-time van Zweden, ABBA, met een nummer dat toch enorm populair is bij zowat alle generaties. Gimme, gimme, gimme.

0: hittegolf zonder hits op uw radio. Tame Impala is de volgende na dit.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op ikea.be.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
3: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
7: Deze week kom je bij Spar voor
8: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Studio Brussel, live.

0: het volgende nummer.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Komt van een zekere Max en een zekere Steen. Ze kwamen elkaar ooit toevallig tegen in de backstage van de Lotto Arena. Het is een schoontje deze week, onze pianotape, namelijk Oscar and the Wolf en S10. Ze kwamen elkaar dus ooit backstage tegen. En kijk, deze week zaten ze hier samen aan onze paarse piano voor een intiem duet van het nummer Safe and Sound dat ze plots samen uitbrachten.
3: Ja, het is echt ontploft.
4: Ja, ja.
3: Het is echt, we hadden het gewoon, want we hadden niks aangekondigd of zo.
4: Nee.
3: We hadden dat gewoon online gezet, want ja, het is zo het is echt een nummer dat echt heel persoonlijk aan ons ligt. En onze inspiratie ligt altijd, alleen we zijn zoals soort zoek soort. Zo. Alles ligt in van de schoonheid, ligt in pijn. En er is iets onvermijdelijk aan schoonheid dat in pijn zit. En dus dat is wat ons inspireert. En dus het voelde ook gewoon van, ja, we gaan dat niet zo campaignen. We willen gewoon dat delen met de mensen.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.
5: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down? If you let go, then I let go of me.

Goedemorgen, vroege vogelaars. Het is 7:50. Eerder deze week heeft eindelijk ook Krammerok zijn eerste naam bekendgemaakt. En de tickets die kun je straks beginnen kopen. Vanaf 10:00 straks. Wie komt er zoal naar Krammerok? Celeste, Goose, Rudimental, Bazaar, Black Box Revelation, Jay Bernard, Daan, Waste. En deze Ize, je hoort Ize met Kid. Goedemorgen.

0: Een hele goede morgen. Het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Jannik Aerts.
2: Het hevige onweer veroorzaakte schade. In West- en Oost-Vlaanderen waren er gisteravond problemen door het pittige onweer. In de regio Meetjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem en ontstond er brand, vertelt de brandweer.
3: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
2: Ook in de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen werd de brandweer tientallen keren gebeld voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken die op de weg lagen. In Oost-Vlaanderen dan weer, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. De federale en de lokale politie controleert dit weekend extra op alcohol of drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen ze controles doen. De federale politie legt uit waarom.
4: Het weekend zonder alcohol of drugs wordt eigenlijk altijd georganiseerd in de Bob-campagne om nog eens extra te zeggen van we controleren, let op, niet rijden onder invloed, ook voor de zomer uit dit jaar. Daar concentreert de Bob-campagne zich op de festivals. En er is ook het WK voetbal natuurlijk dat bezig is. Dus het is heel fijn als je daarvan kan genieten met vrienden samen. Iedereen gaat dat doen natuurlijk. Maar het is echt ook heel belangrijk om zeker een Bob aan te duiden.
2: In het zuiden van Libanon zijn minstens 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zouden ook verwoest zijn. Dit gebeurt nu wel allemaal nadat er gisteren een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Dat kwam er trouwens onder druk van de Verenigde Staten dat Iran al ook had afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. En op het WK voetbal is Turkije al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Turkije verloor van Paraguay met 0-1. Ook al speelde Paraguay met meer dan de helft met een man minder. De speler kreeg als eerste een rode kaart omdat hij iets riep naar een tegenstander met de hand voor de mond. In diezelfde groep C zijn de Verenigde Staten trouwens al zeker van de groepswinst. Nog vannacht hebben Marokko en Brazilië allebei hun wedstrijden gewonnen in groep D. Marokko klopte Schotland met 0-1 en Brazilië was met 3-0 te sterk voor Haiti, dat ook al uitgeschakeld is. In de groep hebben Marokko en Brazilië allebei evenveel punten. En vandaag wordt zonnig, met na de middag weer wat meer wolken en tegen vanavond zijn er opnieuw onweersbuien. Het wordt wel een warme dag vandaag, tot 33 graden. Nu aan zee is het veel koeler, daar halen we zo'n 22 graden. Morgen en ook de volgende dagen blijft het nog zomers warm met ook hier en daar een onweersbui.
5: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
6: Studio Brussel.
5: Rick staat op.
0: Jojo.
6: Rick Boy.
0: Ja, en als ik zo naar mijn weerapp kijk, lijkt het wel of het vandaag nog de koudste dag van de hele week zal zijn. Dus geniet van die koude alsjeblieft voor we weer veel warmer gaan. Nu, disclosure.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Een mooie dag wordt het zeker. Vanmiddag vanaf 4 uur gaan we weer volop live met beeld en geluid vanuit Dessel.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Van op Graspop Metal Meeting, dus straks weer vanaf 4 uur. Je kan ook kijken naar de stages op VRT Max. Ik heb daar al een paar mooie radiomomenten gehoord. We vierden ook samen, van op Graspop Metal Meeting, samen met frontvrouw Sharon den Adel van Within Temptation, een 10-jarig jubileum op Graspop Metal Meeting. En ze bestaan ook 30 jaar. Sharon heeft voor hun optreden op de South Stage nog wat verteld over hun eerste keer Graspop Metal Meeting.
2: Een van de gekste dingen dat je nu beseft, de eerste keer dat we hier stonden, dat we een heel groot decor hadden meegenomen dat echt van hout bestond. En dat had zoveel onderdelen dat echt iedereen dacht, wat de F komen die gasten hier doen met zo'n decor. En als ik erop terugkijk, denk ik ook, we waren echt gestoord, weet je wel. Maar goed, we wilden alles brengen en alles laten zien. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik van ja, wel nog heel veel te leren, maar het was heel tof. En ik, ja, die herinneringen vergeet je nooit meer van, weet je, hoe ontzettend een broekje ooit was. En ja.

0: kwart over acht. Welkom bij de radio.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
0: Terwijl luisteraar Jurgen meeluistert en route naar de Périgueur Dordogne. Streek met de radio luid, dat horen we graag. En een goede vakantie daar, Jurgen, denk ik dan. Even naar het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Daar staat niet alleen een nummer op dat The Cure heet. Blijkbaar om haar ex-lief te treiteren die mega fan is van The Cure. Maar ze heeft ook een duet met Robert Smith van The Cure. Hoe hard kun je zelf ook fan zijn van een andere artiest eigenlijk? The Cure dus, ze sluiten binnen twee weken Rock Werchter af. En vanavond al een voorsmaakje voor wie naar Pinkpop gaat. Nu samen met Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me?

0: Supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake tijdens het Catnet Zomerfestival ook. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: zou toch gewoon het volkslied moeten zijn? Stel je voor op het WK in zo'n Amerikaans stadion. Duitsland. Tijd voor onze hotshot. Het is er eentje van Tove Lo, de Zweedse zangeres. Ze staat in november in Vorst. En dan komt het wel goed uit dat ze ook een half Belgische single heeft gelanceerd. En het is niet niks, een nieuwe single featuring Stromae.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: De fleur, toujours des fleurs, évidemment.
1: De fleur.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: 10 op 10, vind ik. Onze hotshot van Tovelo en Stromae heet De Fleur. Bijna 8:30. Daar is Yannick Aerts van VRT Nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rick.
0: Yannick, dat hevige onweer van gisteravond heeft best wat schade veroorzaakt.
1: Ja, en vooral in West- en Oost-Vlaanderen, Rick, waren er problemen. In de regio Mietjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem. En toen ontstond er ook een brand daar. Ook in de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen moest de brandweer tientallen keren helpen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. En in Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En dan in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zouden daarbij ook verwoest zijn. Nu, dit gebeurt allemaal wel nadat er gisteren nog maar een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah.
0: En in eigen land gaat die hittegolf gewoon verder?
1: Zeker, ja. Het gaat zonnig en warm blijven vandaag. Tegen vanavond zijn er wel opnieuw onweersbuien, maar het verschil qua temperaturen is wel groot vandaag. 22 graden aan zee en op andere plaatsen tot 33 graden.
0: Oké, merci Yannick en tot straks. Rick staat op. Meer nieuws om 9 uur. Even meegeven nog. Om 10 uur, dus binnen 1,5 uur, begint eindelijk de ticketverkoop voor Kramarok. Dus deze week hebben ze een pak. Eerst hun namen aangekondigd met ook Rudimental. Studio Brussel. Rick staat op. Goedemorgen.

Maar ja, David, natuurlijk. Zo'n vroege zonnendans om 8:45. Waarom niet na die onstuimige vrijdagavond die er een donderdagavond was, krijgen we weer een rustigere zondag op deze zaterdag, als je nog kunt volgen. Met Beyoncé zometeen naar Gorillaz met een soort van protestsong over hoe wij allemaal maar blijven doomscrollen. Silent Running.

0: Voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kun je het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Studio Brussel, live.

En die kinderen maar dansen. Goedemorgen, snoezers en harde werkers. Hier en daar ook de laatste hobby's van het schooljaar waar je misschien naartoe moet. Hier en daar de laatste examens ook, eindelijk. En dan een week met bijna elke dag 30 graden. En WK voetbal op tv. Hoe typisch kan eind juni eigenlijk zijn? En daar hoort, vinden wij, muziek bij. Lekker veel zomerplaten vandaag. Ook de rest van de dag straks de afrekening. En vanaf 4 uur vanmiddag gaan we weer live in Dessel. Anne Lemmens en Andries Bekkers die zitten nu op de eerste rij van de Graspop Metal Meeting in geluid en beeld. Want je kunt ook meekijken naar de stages op VRT Max. Maar dus, die zomerplaten. Nu eentje van de Smiths. Al lang niet meer gehoord. This

0: sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Hey, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op ikea.be.
8: Ze zijn er. Nu bij Aldi. Een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen. 2 kilo gratis.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Jannik Aerts.
4: Het onweer veroorzaakte schade.
5: Ontwortelde bomen, afgekraakte bomen, afgewaaide dakgoten, pannen.
4: Ja, het onweer heeft flink schade veroorzaakt. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in de regio Meetjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem toen er ook nog eens brand ontstond, vertelt de brandweer.
6: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar.
4: En ook in Nederland is er veel schade door het onweer. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer daar honderden telefoontjes over wateroverlast, bliksemslagen ook, schade aan daken en ook branden. In Coevoorde in het noordoosten van Nederland raakte iemand ook zwaar gewond toen een boom omviel en op een auto terechtkwam. En ook in het zuidwesten van Duitsland was er zwaar onweer. Daar vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld. De federale en de lokale politie controleert dit weekend extra op alcohol of drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen ze controles doen. De federale politie merkt wel dat minder mensen rijden onder invloed, maar het blijft wel nodig, vertelt ze.
7: Doorheen de jaren zien we echt wel een evolutie. Dus we merken dat mensen zich meer en meer bewust zijn van het feit dat rijden onder invloed niet kan. We moeten ook minder mensen betrappen op rijden onder invloed van alcohol. Voor het eerst, vorig jaar zaten we onder de 2% bij ons weekend zonder alcohol in de zomer. Dus dat is positief, maar het blijft nog altijd die groep van mensen die het toch blijft doen. En daarom moeten we blijven sensibiliseren en controleren.
4: In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zouden daarbij ook verwoest zijn. Dit gebeurt allemaal nadat er gisteren een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Die kwam er onder druk trouwens van de Verenigde Staten, dat met Iran al had afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om door te vechten. Dat zegt correspondent Lennart Swolfs.
8: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
4: Op het WK voetbal is Turkije al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Turkije verloor van Paraguay met 0-1. Ook al speelde Paraguay meer dan de helft met een man minder. De speler kreeg als eerste een rode kaart omdat hij iets riep naar een andere tegenstander met de hand voor de mond. In diezelfde groep C zijn de Verenigde Staten al zeker van de groepswinst. Nog vannacht hebben Marokko en Brazilië allebei hun wedstrijden gewonnen in groep D. En hebben ze ook evenveel punten. Marokko klopte Schotland met 0-1 en Brazilië was met 3-0 te sterk voor Haiti, dat ook al is uitgeschakeld. Vandaag wordt zonnig en na de middag wat meer wolken, maar tegen vanavond zijn er opnieuw onweersbuien met 22 graden aan zee en tot 33 graden op andere plaatsen. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met hier en daar ook opnieuw een onweersbui.
1: Rick staat op.
2: Jojo.
1: Rick Boy.
2: Mijn zoontje Charlie die zei gisteren: papa, eigenlijk is dit toch de warmste week? Ja, hij had gelijk. Hè? Dus veel zomermuziek vandaag. Clint en Daan komen eraan.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

terwijl luisteraar Arne in Tsjechië aan het fietsen is met Studio Brussel in de oortjes. Op weg naar Praag. Go Arne. Het is zaterdag, dat wil zeggen straks een nieuwe afrekening. Vorig weekend was er een nieuwe nummer 1. Wet Leg met Mange Toe of ja, Man Get Out, als je het goed leest. Maar dat WK-anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis is komen opzetten op nummer 2. Dus het kan er vandaag nog om spannen, denk ik dan. De afrekening is er vanaf 10 uur. Ik heb nu nog qua playlist een mooi voorprogramma met dadelijk Miles Kane na de liefdesperikelen van de genaamde Teddy Swims, a.k.a. Mr. Know-It-All. Of ja,

Rearrange heet het natuurlijk van Miles Kane. Bijna 9:15. Mike, ja, nu gaan we het gaan krijgen. En Mike, luisteraar Mike uit. Even kijken, staat niet bij. Die is ook met zijn oortjes aan het luisteren. Op een trein dan wel 3 uur in de trein. Maar onderweg naar het leukste natuurlijk, naar Pinkpop. Zo zijn hier het voorprogramma voor Mike. Pukkelpop dan. Pukkelpop heeft nog eens wat namen gelost deze week. Ook al is het helemaal uitverkocht. Worden verwacht in Kiewit. Ila, onze collega's ook, Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaans. En voor de meekweelbare nostalgie hebben ze Natasha Bedingfield gestrikt.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Wow.
3: Op sunweb.be.

Goedemorgen, Arctic Monkeys om 9:55. Op het eind van de week met zot nieuws over Wout van Aert. Hij moet passen voor de Ronde van Frankrijk, maar niet zomaar. Hij zat dus met een elleboog-infectie die erger werd en blijkbaar gevaarlijk had kunnen aflopen. Dus onze hoop op een goede tour voor Van Aert moeten we als fans even goed bijhouden voor later. Of om het met Journey te zeggen. Don't stop believing. Voor Wout.

Goedemorgen, 20 juni vandaag. 22 graden nu al, het wordt een zonnige en warme dag. Met vanavond opnieuw onweersbuien. 22 graden blijft het ook ongeveer aan zee en op andere plaatsen kan het tot 33 graden gaan. Zo'n hittig hoofd, daar hoort af en toe ook een tijdloze hit bij. Dit is eentje uit eigen land, van 10 jaar geleden. Hooverphonic. Toen ook met Noemi Wolfs en de titel zingt ze gewoon zelf.

0: tot op 29 juni naar het Middenvijverpark in Antwerpen. Meer dan 2 uur vuur, riffs en spektakel. Met ook Testament, Doro, Freddie Mercury en Epica. Life is Life met Iron Maiden. Een niet te missen metalervaring. Tickets en info, lifeislife.be. Samen met Studio Brussel.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: dinsdag. Dan kan je dus ook op onze kosten gaan genieten van de afrobeat van Rema. Een paar jaar geleden nog de maker van deze wereldhit Calm Down.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.

Stanley, de Poets, beste fans van de Beter Zaterdag Radio. Het is al twee eeuwen een traditie, namelijk vorige eeuwen en deze eeuw. Op zaterdagochtend hoor je de 30 beste platen door jou gestemd. Met mijn beste zaterdagcollega ook, Eline Dogen, die eindelijk klaar is met haar examens. Dus compleet stressloos en ze heeft er goesting in, zie ik ook. De afrekening is er na het nieuws van 10 uur. Ik heb nog Lord na Mallgrab en Milky Way.

0: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
1: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
0: 2002? Ik was 1 jaar toen.
1: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
0: Oh, oh, oh. Kom aan.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: 10 uur, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
7: Jannik Aert.
9: Het onweer. Onweer veroorzaakte schade.
10: Ontwortelde bomen, afgekraakte bomen, afgewaaide dakgoten, pannen.
9: Het heeft gisteravond flink geonweerd, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In de regio Meetjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem en toen ontstond er ook brand, vertelt de brandweer.
11: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar.
9: Ook in Nederland kreeg de brandweer op verschillende plaatsen honderden telefoontjes over wateroverlast, blikseminslagen, schade aan daken en branden. In Coevoorde, in het noordoosten van Nederland, is een vrouw overleden nadat een boom is omgevallen en op haar auto terechtkwam. In Hoeje, in de provincie Namen, is gisteren een zwemmer om het leven gekomen in de Lessen. Die zwemmer werd rond 8:50 s'avonds als vermist opgegeven nadat hij was gaan zwemmen in de rivier. Na een grote zoekactie hebben de hulpdiensten hem dood teruggevonden. De lokale politie roept al wie op gaat zwemmen om extra voorzichtig te zijn. En dit weekend zal de politie extra controles houden op alcohol of drugs in het verkeer. Tegen 6:00 maandagmorgen zullen de federale en ook de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, vertelt de federale politie.
12: Bij de vorige edities, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. En het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
9: Op de Dominicaanse Republiek in de Caraïbe is een Italiaanse toeriste omgekomen bij een brand in een hotel. Op beelden is te zien hoe verschillende gebouwen van dat hotel helemaal in brand staan. De rieten daken en de wind maakten dat het vuur zich snel kon verspreiden. Intussen is het vuur onder controle. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Bijna 1700 andere mensen in dat luxe resort zijn naar andere hotels in de buurt gebracht. En op het WK-voetbal is Turkije onverwacht uitgeschakeld. Turkije verloor vanmorgen vroeg van Paraguay met 0-1 en het had eerder ook al verloren van Australië. Comedian Eran Demirci volgt de Turkse nationale ploeg op de voet en hij is teleurgesteld nu Turkije eruit ligt.
13: Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden.
14: Kijken naar de lentebeelden.
13: Als je 0 punten hebt en je hebt 3 doelpunten tegen, ja, dan heb je je tegenstanders onderschat. En heb je het niet goed gedaan. We zijn ook halve Belgen, dus hopelijk doet België het beter dan onze.
9: Ja, vandaag wordt een zonnige dag nog, wel in de namiddag iets meer wolken. En tegen vanavond zijn er ook onweersbuien. Het wordt opnieuw warm met wel 22 graden aan zee, maar 33 graden op andere plaatsen. Morgen en ook de volgende dagen blijft het zomers warm met ook nog een onweersbui.
6: De afrekening.
15: Eline Dogen.
7: 30 graden wordt het. Ook 30 geweldige songs om je daarop voor te bereiden. Ook hier wordt het wel heet. Maar gelukkig kunnen we even een plonsje doen met Sons. Op nummer 30 gaan we lekker surfen. Dit is Surfen van Sons op 30. Goedemorgen.
15: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

0: Lean kwam vorige week jouw top 3 binnen. Ook dat duivels goede officiële WK-lied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass, allez, allez, op 2. Aan de start van het WK. En morgen is het de tweede wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran. Misschien scoren ze in aanloop daarvan jouw nummer 1. Het is spannend. Het gaat echt spannend worden deze voormiddag weer. Want Wet Leg staat momenteel aan de troon met dat uber catchy Munch 2. We gaan het straks te weten komen. Maar een eerste nieuwkomer krijg je nu al.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: Lola Young is terug. Ze ziet er stralend uit. Ze heeft hard gewerkt aan zichzelf na er een tijdje tussenuit te zijn geweest. Maar ze is weer aan het toeren in de UK. Ze doet dat met nieuwe muziek. Deze bloedeerlijke From Down Here. Het is knap hoe ze die rauwe gevoelens toch altijd in haar muziek verwerkt. Heel mooi nummer deze. Ook meegeproduced door James Blake. Er is op 29 From Down Here van Lola Young. Welkom terug.

studenten gaan dat misschien nog heel even moeten doen. Ik heb het heel vaak tegen mezelf moeten zeggen, carry on. Maar ik ben er vanaf en ik hoop dat jij dat intussen ook bijna bent. En succes, hè, Mai, met dit verschrikkelijke weer. Allee, verschrikkelijk warme weer om achter de boeken te kruipen. Carry on, echt waar. Jungle op nummer 28 in de afrekening. Er zijn heel veel schone vrouwen waar we vandaag afscheid van nemen in de afrekening.

Wat ontzettend jammer om deze niet meer in zijn volledigheid vandaag te kunnen horen. Maar ik laat hem daarom zo nog even wat langer horen hier nu. Ik had er altijd zo goed op. Maar heel jammer, Ray ligt eruit na al die weken. Klik, klik. Symphony. En ook Olivia Dean.

Fall. Out of de afrekening. Maar niet echt, want ze komt er straks nog eens aan. En ook tot ziens aan de Belgische Blue Eye.

0: Sober van Blue Eye ligt ook uit de afrekening. Betekent dus drie nieuwe nummers. En jouw tweede nieuwkomer, die komt er nu aan.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: Triggerfinger stond gisteren op Graspop. Een beetje bevreemde eend in de bijt. Maar vol liefde werden ze omarmd daar in de hitte. En ze komen zelfs nieuw binnen in de afrekening. Op 27 Triggerfinger.

0: 12 uur kan je trouwens op VRT Max weer alles meevolgen van op Graspop. En om 4 uur ook gewoon hier op je radio. Triggerfinger speelde daar gisteren. En straks staan ze op Pinkpop. Zometeen nummer 26, Isaac Rue.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Zeg, de Vos.
11: Ja, Lemmis.
10: Gerakte jij aan mijn stek met frit?
11: Oei, wat doet hij er zo op?
10: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
11: Ja, en?
10: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Young Heart van Isaac Roux.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Goedemorgen, zweetreetjes. Het is nu nog best oké, denk ik, maar het wordt bloed heet. Het gaat dus smeren en hydrateren worden, zeker als je naar een van de festivals gaat. Ik ben op Pinkpop straks, waar morgenavond Foo Fighters gaan afsluiten. Staan er bij jou ook festivals op de planning dit weekend? Je mag het mij gerust laten weten in de app. Hè. Misschien trek jij ook de grens over voor Foo Fighters, of Editors, of The Haunted Youth, of Young, of Wetlag. Wel, als jij naar Pinkpop gaat, then you're in for a treat, want ze komen allemaal nog deze voormiddag passeren hier in de afrekening en misschien zelfs op nummer 1. Maar nu eerst de dochter van Dave Grohl. Daar moeten we nog even op wachten, want haar eerste Belgische show speelt ze op Pukkelpop op 23 augustus. Dit is Thumb.

0: Joost en Coachella. Op nummer 24 in de afrekening. En je hebt je derde, jouw hoogste nieuwkomer nog te goed. En het zijn onze favoriete girlies uit Canada, The Beaches. En met een nummer dat hier eigenlijk al gepasseerd is, 2 jaar geleden. Ze gaan Joe's End of Beginning achterna, want Edge of the Earth is weer helemaal aan het heropleven door de romantische high school drama reeks Off Campus. En voorbije week stonden ze ook in het OLT in Antwerpen. En dat was een heerlijke show. Dus welverdiend Edge of the Earth. Terug opnieuw in de afrekening. Nieuw op 23.
1: Studio.
2: Studio.
1: Brussel.
2: De afrekening.

nieuw in de afrekening. Edge of the Earth van The Beaches. Ze maken toch elke festivalzomer mooier, hè? Gisteren stonden ze nog op Pinkpop. Van mij mag dat elk jaar een heropleving krijgen. Zometeen krijg je Alice May. 4 plekjes vooruit.

is het wel de afrekening als we Alice May niet gehoord hebben. Het is haar tweede week weer met deze ene flash. 4 plekjes winst op nummer 21. En zo is het tijd voor een overzicht.

0: Jouw nummer 20 vloog maar liefst 100 plaatsen vooruit.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: Of ja, dat is in baby steps gerekend. Olivia Dean gaat van 28 naar 20 in haar tweede week. Met deze baby steps.

Van So Easy to Fall in Love moesten we afscheid nemen vandaag in de afrekening. Maar ik heb een lichtbruin vermoeden dat we nog heel lang van deze baby steps gaan kunnen genieten hier in de afrekening. 8 plekjes winst. Geen top 10 plaats meer voor Bazaar. Je hoort ze zo meteen na The Strokes die volgende week een nieuwe plaat uitbrengen. Het is Go!

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Studio Brussel, live.

Black Box Revelation is na 2 jaar terug met nieuwe muziek. En amai mannetjes, we hebben ze duidelijk keihard gemist. In hun tweede week vliegen ze 5 plaatsen hoger met deze Stronger op 17.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getijs te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Dix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Ligt het op water, het op werk, het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia, movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ja, gerust op weg.
13: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
17: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
18: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
19: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
20: 11 uur, goedemorgen.
21: VRT Nieuws.
20: Jannik Aert.
22: Een illegale rave party is stilgelegd. De politie van Antwerpen kreeg rond 2 uur vannacht in het Nachtegalenpark in Wilrijk feestende ravers in de gaten. De hele party werd gestopt en uiteindelijk werden er 19 mensen opgepakt. Een van hen verzette zich ook. De politie vond ook drugs en een verboden wapen. Het hevige onweer gisteravond heeft veel schade aangericht in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is de historische Huizen Koutermolen omgewaaid. Op andere plaatsen waren er ook omvergewaarde bomen en huizen. In Zwevegem kreeg de hulpdienst ook tientallen oproepen, vertelt de burgemeester.
23: We hebben zeker meer dan 150 interventies gehad. Ontwortelde bomen, afgekraakte bomen, afgewaaide dakgoten, pannen. Het verwondert mij enorm hoe behulpzaam mensen zijn om elkaar te helpen en om te zorgen dat er een oplossing is vanuit de buurt. De brandweer heeft ook zeer goed zijn werk gedaan. Ik ben zeer tevreden.
22: In Noye, in de provincie Namen, is gisteren een zwemmer om het leven gekomen in de lessen. Die zwemmer werd rond 8:50 s'avonds als vermist opgegeven, omdat hij was gaan zwemmen in de rivier. Na een grote zoekactie hebben de hulpdiensten hem dood teruggevonden. De lokale politie roept al wie gaat zwemmen op om extra voorzichtig te zijn. In het zuiden van Libanon zijn al zeker 12 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zijn daarbij ook totaal verwoest. Dit gebeurt allemaal nadat er gisteren een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanon. Libanese gewapende groep Hezbollah. Die kwam er onder druk van de VS dat met Iran had afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om vooral door te vechten, zegt correspondent Lennart Wolfs.
0: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
22: Vandaag wordt zonnig, met na de middag wat meer wolken. Tegen vanavond zijn er opnieuw onweersbuien. En het wordt ook weer heel warm. 22 graden aan zee, maar wel 33 graden op andere plaatsen. Morgen en de volgende dagen blijft het ook zomers warm, met hier en daar ook nog een onweersbui.
3: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Studio Brussel.
4: De afrekening.
3: Eline Dogen.
20: Goedemorgen. Of je nu naar een festival gaat, in de studieboeken duikt of naar het zeetje trekt, jouw dag is sowieso goed begonnen met nog 15 geweldige nummers in de afrekening. Met twee plaatsen winst staat Nothing But Thieves vandaag op 15. Er is Evolution.
3: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

Geweldig, goed nieuw nummer, laat Anne weten in de app. Evolution van Nothing But Thieves. Wij tellen af naar jouw top 3. En vorige week klonk die zo.

0: Munch 2 van Wet Like was jouw nummer 1, maar ook Sylvie Crush en Romeo Elvis doen het goed tijdens dit WK. En ook Yonglin aast op die eerste plaats. Stemmen kan jij altijd doen op VRT Max, het kanaal van Studio Brussel. Maar vandaag is het dus al beslist. Jij stemde de Ierse band Bleach 93 5 plaatsen hoger nadat ze last minute voor Werchter zijn aangekondigd. Op zaterdag 4 juli staan ze daar.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Dit is Ceiling van Bleach 93 op 14.

0: Nami, Nami, Nami.
1: Nummer 13 was dat. Dominic Fike komt eraan. Maar Lenny Lenny, en die vliegt van 18 naar 12 met zijn heerlijk vrolijke tambourine. Deze zomer trouwens tussen de zonnebloemen op Campo Solar te zien.

0: We duiken in jouw top 10 met zometeen de Haunted Youth.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Nou, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
9: Nee, jij blijft zitten.
8: Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.

Deze jongens van de Haunted Youth gaan het ondenkbare doen straks op Pinkpop. Want ze gaan voor kippenvel zorgen. En misschien komen ze ook wel de gasten van Editors tegen daar in de backstage. Wat een schoon line-upje hebben ze daar weer op Pinkpop. Call it in van Editors vliegt één plekje hoger op nummer 9.

Kijk zeker ook eens naar die pianotapes van Oscar and the Wolf. En S10, dat is mogelijk nog mooier. Bijna niet te geloven eigenlijk. Sienna Spyro's Material Lover komt er zo meteen aan op 6 na Foo Fighters. Die morgenavond Pinkpop afsluiten. Dit is Window op nummer 7.

Trend van 9 naar nummer 6, Sienna Spyro. En zo komen we steeds dichter bij jouw nummer 1. En dat is niet Jack White. Hoewel dat zo wat verdient had na die verdomd goede shows in de AB voorbije week. Er is God on the Broken Ribs.

Kiss the Grass. Allee, allee, zeg allee. Geen top 3 plek meer voor deze van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Misschien na morgen komt daar weer verandering in. Het heeft misschien allemaal te maken met of we morgen gaan winnen of niet. De afrekening. Bye, bye.

0: En zo kunnen we eraan beginnen aan jouw top 3 van deze week.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: En de excitement naar volgende week is atmosferisch groot. De nieuwe plaat van Muse komt uit, de Wow Signal. En zo laten Muse-fans opnieuw stevig van zich horen in de afrekening. Ze vliegen als een raket terug opnieuw omhoog. Cryogen van Muse op 3.

schiet weer naar nummer 3. Maar wie stemde jij op nummer 1? Is dat Wet Leg of is dat Young Lean? Dit is jouw nummer 2.

0: Generation en Young Lean met Storm 2 klimt van 3 naar nummer 2. Ik denk misschien volgende week wel klaar om nummer 1 te veroveren. Het ligt allemaal in jouw handen. En nu is het al sinds nog dik koekenbak met Wet Leg.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
2: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wat, ik zat eens op zoek.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
12: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
15: 12 uur, een hele goede middag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Jannik Aerts.
17: De politie waarschuwt voor smartphones met gevaarlijke software. Ja, opgelet als je een smartphone koopt via Temu. Katty kocht daar eentje van zo'n €100 en die bleek meteen besmet te zijn met een gevaarlijke software. Die kan je berichten lezen, je bankgegevens aanpassen en je accounts ook stelen. En het begon allemaal met misleidende reclame, vertelt ze.
18: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen opstonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
17: Ja, het probleem duikt vooral op bij goedkope Android-toestellen van onbekende merken, vertelt de federale politie.
19: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
17: In Kruisum in Oost-Vlaanderen zal de historische houten kruisdermolen heropgebouwd worden. Die molen waaide gisteravond om door het hevige onweer. En dat gebeurde wellicht door een valwind. Dat zegt molenmaar Jan. Hij doet het onderhoud van deze molen.
20: Een molen is gebouwd om daaraan te weerstaan. Dus die heeft hier ook al tientallen jaren en zelfs honderden jaren in Waregem, want die molen komt van Waregem, heeft die stormen kunnen trotseren. Dus er is op zich niks mis qua bouw of qua materiaal. Maar het is gewoon een uitzonderlijke wind geweest. En de wind heeft eigenlijk de molen op zijn flank, op zijn brede gevel geraakt. En de molen is gebroken op zijn zwakste plek.
17: De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een illegale raveparty gestopt in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders rond 2 uur 's nachts in de gaten. En uiteindelijk werden er 19 mensen opgepakt. Een van hen verzette zich. De politie vond ook drugs en een verboden wapen. De federale topministers zitten nu samen op een extra vergadering, onder meer over de termijn van abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. Maar MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Vooruit willen trouwens ook praten over draagmoederschap en alles samen beslissen. Maar dat zit minister van Justitie Annelies Verlinde niet zitten.
21: Ik laat mij niet graag vastpinnen op een timing, omdat we de voorbije maanden geleerd hebben, bijvoorbeeld bij draagvrouwschap, dat er een aantal vraagstukken zijn die ook door collega's worden opgenomen, zoals terugbetaling van medische kosten, zo zoals de ziekenhuizen of fertiliteitscentra die daarin kunnen deelnemen. En dus ik denk niet dat we moeten wachten met één thema om een ander te bespreken. Ik denk dat die thema's elk op zich een volwaardig eigen debat verdragen.
17: Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler, 22 graden. En vannacht is er kans opnieuw op enkele stevige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui tot 34 graden. En dat is ook volgende week zo, zelfs 36 graden dan.
0: Studio Brussel. Life is music.
16: Marie Neefs. Een nieuw nummer van Stromae dat verdient de naam Hotshot. Je hoort hem zo meteen na Blink 182 met All the Small Things. Goedemiddag.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

0: De naam Tove Lo doet misschien niet meteen een belletje bij jou rinkelen. Maar als ik je dit laat horen, misschien wel. Deze ken je toch nog, hè? Stay High was in 2014 echt een dikke hit. En die werd dus gezongen door Zweedse zangeres Tove Lo. En nu is ze terug in Belgisch gezelschap.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want ze heeft een nieuw nummer gemaakt samen met niemand minder dan Stromae. En dat is heel deze week onze hotshot, zeer terecht. Het heet Le Fleur, De Fleur. En Stromae, die horen we in vertrouwd Frans een strofe voor zijn rekening nemen. Tove Lo, die houdt het bij Engels. En de combinatie van hen twee klinkt gewoon heerlijk poppy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Des fleurs.
3: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

Jongens, jongens, wat is me dat? Een hele week, 35 graden ongeveer. Als ik bij iemand mag komen zwemmen, graag, hè. Nodig mij alsjeblieft uit. Want het voelt een beetje alsof we op een tropisch eiland zitten. Minus de palmbomen, de hagelwitte stranden en de blauwe oceaan. Maar eilandsmuziek is er wel. Sorry.

0: The American Girls. Ilse, die stuurt een zwembad, heb ik niet in de aanbieding. Wel een verfrissend drankje, altijd welkom. Ilse, dat is heel lief. We moeten ons inderdaad goed verfrissen met goede, koude drankjes. Ik hoop dat je ergens cool kan zitten. Chapel Room, die voelt het ook. Die voelt wat wij voelen, wat jij voelt. Hot to go.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.

Hot to go, of gefrituurd, of als een gebraden kipje. Het is maar hoe je het zelf wil omschrijven natuurlijk. Warm is het in elk geval. En we hebben de liefste luisteraars. Want Sarah die stuurt ook. We zijn met 12 vrienden op weekend en hebben een zwembad. Je mag hier wel komen zwemmen. Sarah, pas op, ik kom af, hè. Deze Jay Bernard is dan weer een van de eerste namen die aangekondigd zijn voor Krammerrock. Dit is 4 in the morning. Here I go.

0: meisjes die het vanochtend ook weer zeer goed in de afrekening. Al 15 weken op rij staan ze daarin met deze Edge of the Earth. Aloe Black die heeft een dollar nodig en we geven hem er eentje.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
2: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
10: Voilà, een salade van vlees.
11: Oei, amai.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

waar we eigenlijk te weinig nieuws van krijgen. Hello Black, oh, zo goed toch? I need a dollar. En you need misschien wel een zwembad, een ventilator of gewoon een drankje met veel ijsblokjes. Ik gun het je allemaal. Ik hoop dat het in het verschiet ligt. En ik hoop dat je ook een fijn weekend tegemoet gaat. Het is op de meeste plekken, denk ik, finito met de examens. Maar het kan zijn dat jij toch nog volgende week iets moet afleggen. Als jij een van die pechvogels bent, dan wens ik je heel veel succes met die laatste loodjes. Het einde is echt in zicht. Genoeg verfrissende pauzes nemen en laat je mee.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Studio Brussel, live.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
1: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Leg het op, laat het op, werkt de plopstroom. Leg het op, laat het op, werkt de plopstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
10: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
14: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie. Bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: 1 uur, goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
18: Met Jannik Aerts.
20: De politie waarschuwt voor smartphones met gevaarlijke software. Ja, je moet opletten als je een smartphone koopt via Temu. Katty kocht daar eentje voor zo'n €100 en die bleek meteen besmet te zijn met gevaarlijke software. Die kan je berichten lezen, je bankgegevens aanpassen en je accounts stelen. En het begon allemaal met misleidende reclame op de gsm, vertelt ze.
21: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen opstonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
20: Ja, het probleem duikt vooral op bij goedkope Android-toestellen van onbekende merken, vertelt de federale politie.
22: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
20: De federale topministers zitten nog altijd samen voor een extra vergadering, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan je tot 12 weken zwangerschap dat krijgen. En VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. Maar sommige partijen willen voor 18 weken gaan, zoals ook de wetenschap voorschrijft. Vooruit willen ook praten over draagmoederschap en dat allemaal samen beslissen tegen het einde van dit jaar. Maar dat ziet de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet zitten.
23: Ik laat mij niet graag vastpinnen op een timing, omdat de voorbije maanden geleerd hebben, bijvoorbeeld bij draagvrouwschap, dat er een aantal vraagstukken zijn die ook door collega's worden opgenomen, zoals terugbetaling van medische kosten, zoals de ziekenhuizen of fertiliteitscentra die daarin kunnen deelnemen. En dus, ik denk niet dat we moeten wachten met één thema om een ander te bespreken. Ik denk dat die thema's elk op zich een volwaardig eigen debat verdragen.
20: De keizer en de keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek. Kroonprinses Elisabeth was er daar straks persoonlijk bij om hem te verwelkomen op de luchthaven van Melsbroek. De komende dagen gaan ze een paar dagen naar een kasteel in de Ardennen, maar er is ook een staatsdiner te doen in Laken en bezoeken aan Brussel, Leuven en Namen. België en Japan vieren dit jaar trouwens 160 jaar vriendschap. Japanse bedrijven stellen hier tienduizenden mensen te werk. In het zuiden van Libanon zijn zeker 16 doden al gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen vannacht. Verschillende huizen zouden ook verwoest zijn. Het gebeurt allemaal nadat er gisteren nog maar een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Vanmiddag en vanavond blijft het vooral nog zonnig en heel warm, tot 31 graden. Aan zee wat koeler, 22 graden. Vannacht is er opnieuw kans op enkele stevige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, met kans ook nog op onweer en tot 34 graden. En dat is eigenlijk ook nog volgende week zo, en zelfs met 36 graden dan.
3: Life is music.
5: Marie Neefs.
15: Ik heb een playlist die perfect past bij met een koud drankje. Heerlijk in de schaduw chillen. Wat lichte schouderbewegingen mogen er ook bij. Calvin Harris doet mee.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

niet had verwacht, maar wel nodig had dit jaar. Dat zijn Olivia Rodrigo en Robert Smith van The Cure. Die hebben samen een duet opgenomen voor haar nieuwe plaat. En Olivia Rodrigo was ook al verrassingsact bij hem op Primavera in Barcelona. The Cure staat ook op Werchter. Dus wie weet wat daar gebeurt, hè. Ik ben benieuwd. Dit is What's Wrong With Me.

na deze gitaar mogen ook de beats een versnelling hoger. Je krijgt ze van Pegassi, die trouwens volgende vrijdag voor het eerst een song gaat uitbrengen met zijn eigen vocals erop. Ik ben nu al zeer benieuwd hoe dat gaat klinken. Op zijn Instagram vind je een kleine sneak peek.

0: Free Fly for a White Guy. Er staat een streepje drum en bass voor je klaar van Belgische bodem.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken.
6: Champagne?
5: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg iemand een tong gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Brussel.
12: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel. Live.
11: Live is music.
12: Live is music.

Joost en Jamie McCool, Gabi Yembe zegt het zelf dat ze niets te vieren heeft, maar nochtans kan ze haar giga-ontploffing helemaal vieren. Heel veel shows staan er op de planning in het najaar in Frankrijk en dan te zien in het groot in februari in de AB bij ons. Het gaat daar helemaal voor de wind en dat is

Queens of the Stone Age. En hoera voor luisteraar Ellen, want ze stuurt eindelijk mijn eerste bericht in de Studio Brussel app. Welkom Ellen, welkom bij Studio Brussel, welkom in de app. Wat fijn dat je er bent. Deze is dan even speciaal voor jou. Fred Again, samen met Josie.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Heeft ook nog een prachtige outro eigenlijk. Om even bij weg te dromen. Er is een nieuwe pianotape van een nummer dat hier nog maar net hotshot is geweest op Studio Brussel. Hij staat voor je klaar en ik popel om hem te laten horen aan jou na The Black Keys.
1: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedesoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
2: Nu inspiratiedagen bij Jumto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumto. Beter Belgisch design.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robé is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Yo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Live is Studio.

0: Please, Lonely Boy, Oscar and the Wolf en Estine, die hebben voor een prachtige pianotape gezorgd. Hun nieuwe nummer Safe and Sound klinkt zelfs nog beter live dan op plaat. Beelden erbij vind je op VRT Max.
1: The world spins the other way around. And the ocean swallows everybody down. If you let go, then I let go of me.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Studio Brussel, live.

Evropi është zekër tim. Volgende week maak je hier weer kans op iets moois, jongens. Je voelt het aan alles. We zitten midden in het festivalseizoen. Op dit moment is het Graspop Metal Meeting. Volgende week is er Couleur Café. En natuurlijk dus ook Paradise City. En als je zin hebt om daar te gaan dansen, maar je hebt nog geen ticket, dan heb ik goed nieuws. Want nu donderdag 25 juni, dan gaan we hier nog een ticket weggeven om de vrijdag daar te gaan feesten. En dat is

0: alles. Het is beter dan dat, want we hebben echt alles geregeld. Je wordt gebracht en opgehaald. Ja, dat kan niet toch nog tegenhouden. Mocht dat goed klinken, het enige wat je dan moet doen is luisteren op donderdagavond 25 juni. En dan kan je daarna, de dag erna, gewoon misschien al gaan dansen met de jeugd van tegenwoordig. Bibi Sek, Jeroen de Lodder en Interplanetary Criminal.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van een Cupra.

0: update voor u na het nieuws van 2 uur.
1: Ze zijn terug.
2: In de Action nog.
3: Natuurlijk ken ik de Action ook.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
1: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
8: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: 2 uur, goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
15: België moet bijleggen om kernreactoren langer te doen draaien. De voorbije maanden heeft ons land al €27 miljoen extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden. Tiel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is ook mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar VRT-journalist Luc Pauwels, daar is wel duidelijk een probleem mee. Hè?
16: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering voor de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die €27 miljoen die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten.
15: In Kruisum in Oost-Vlaanderen zijn molenaars maar ook de buurtbewoners erg onder de indruk van de vernielde historische molen daar. En ze gaan die hopelijk ook kunnen herstellen, zeggen ze. Die werd helemaal vernield gisteravond door een kort maar hevig onweer met ook een sterke wind. Kaat is de dochter van een molenaar en is heel emotioneel.
17: Ik ben hier opgegroeid. Mijn vader heeft hier in de jaren 70 deze molen opgetrokken. Alle toen nog levende oude molenaars kwamen naar hier. Alle malende, werkende molens in Vlaanderen. Dit is zo'n beetje de moedermolen. Ja, wie is hij toch dat hij de winden gebiedt en dat ze hem gehoorzamen? Dat staat in de molen gebeiteld.
15: De keizer en de keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek. Kroonprinses Elisabeth was er daar straks persoonlijk bij om hen te verwelkomen op de luchthaven van Melsbroek. De komende dagen gaan ze een paar dagen naar een kasteel in de Ardennen, maar ze gaan ook een staatsdiner doen in Laken en bezoeken zijn er ook gepland in Brussel, Leuven en Namen. België en Japan vieren dit jaar trouwens 160 jaar vriendschap. De Japanse bedrijven hier stellen ook 10.000 mensen te werk. Vanmiddag en vanavond blijft het vooral nog zonnig en heel warm, tot 31 graden. Aan zee wordt het wat koeler bij 22 graden. Vannacht is er opnieuw kans op enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen opnieuw veel zon en kans op buien tot 34 graden. En dat is eigenlijk nog de hele week zo. Volgende week zelfs tot 36 graden.
14: Life is music.
15: Marie Neefs. Ik heb een nummer klaarstaan dat Focus heet voor alle laatste studerenden. En voor zij die vrij zijn, gaan we surfen en naar de tweedehandswinkel van Macklemore.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.
19: In Macklemore. Can we go thrift shopping?
20: What?
3: What?

Moore en Ryan Lewis maakt in 2012 thrift shoppen liever helemaal weer hip. Er is nieuwe muziek van Jungle. Ze komen met een nieuw album in augustus en we mogen nu al meesurfen op hun vrolijke The Wave. Dat is deze. Goedemiddag.

0: supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook. Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fuck.
1: Studio.
2: Studio Brussel.
1: Yo, dit is zwangere regie. Peace, love and Studio Brussel.

aftellen naar zijn optreden op de main stage van Werchter. Zwanger Guy Loin d'ici. Ik heb hem vorig jaar op die van Pukkelpop gezien. Ik kan je garanderen, dat is zeer de moeite live. Dua Lipa is momenteel op huwelijksreis in Italië. Nu zit ze ergens in Rome. En Angèle is nieuwe muziek aan het uitbrengen. Gisteren nog heeft ze een nieuwe single gedropt. Maar het zou toch leuk zijn als die twee nog eens samen een song maakten. Dit is Fever.

Augustus, dat is typisch gezien een van de beste maanden om vallende ster te spotten, maar met die warmte, warme dagen en nachten, is het ook misschien nu al eens het moment om een dekentje uit te spreiden en eens romantisch naar de sterren te kijken. Met je geliefde, maar dat hoeft niet per se, kan perfect ook alleen, of met vrienden. Kost niets en het is heerlijk, hè, zo sterren kijken. En de euforie die je voelt als je een vallende ster ziet, die is onbetaalbaar. Als je trouwens vallende sterren googelt, dan vallen er sterren op je scherm. Heerlijk. Dit

0: fantastisch. Warme groetjes van Kathleen, warme groetjes terug Kathleen. Homewrecker van Somber hoorde je. En ik heb Kings of Leon voor je klaargezet met Super Soaker.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com. Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.com.

you rebel, rebel. Elke keer als ik Edge of Desire van Jonas Blue en Malief hoor,

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
7: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
6: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
7: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
9: Go Yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Oei, nog maar tot 21 juni?
10: Yep, info op telenet.be.
12: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Oké, Frankrijk, Senegal, 2-0, zonder discussie.
16: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
15: 2002, ik was 1 jaar toen.
16: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
15: Oh, kom aan.
17: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
19: Wie, ikke?
18: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
19: Maar echt?
18: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
19: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
18: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
19: Voilà.
18: Op sunweb.be.

0: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
2: Ons land gaat een stuk van België verkopen. De federale regering start maandag de procedure op om 20% van de aandelen van de bank te verkopen. Dat kan onze staatskast tot 2 miljard euro opleveren. Belfius is dus op dit moment nog volledig in handen van de Belgische staat. MR wilde eerst dat Belfius fuseerde met de verzekeraar Ethias, maar er is daar nog wel wat discussie over. Tegen 21 juli moet een studie wel duidelijk maken wat er met Ethias moet gebeuren. De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminous om twee kernreactoren 10 jaar langer open te houden, namelijk Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is ook mede-eigenaar van die reactoren en ze zouden dus normaal gezien ook inkomsten moeten kunnen opleveren. Maar daar is wel een probleem mee, vertelt energie-expert Luc Pauls.
3: Dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering voor de verlenging van onze twee jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten.
2: Het is de dag van de schoonmaken. En dat is dus de dag waarop poetshulpen eens in de bloemetjes worden gezet. Dat kan je echt letterlijk nemen. Of je kan naar een dag van de schoonmaak.be surfen en daar een complimentje geven aan jouw huishoudhulp. In 2025 werden er in totaal 21.000 complimenten gegeven, want poetshulpen die verdienen respect. Dat zegt dienstencheckbedrijf Groep Danes.
4: Ik noem onze huishoudhulpen echt helden die onze economie draaiende houden. Stille helden die in alle stilte werken en het is een vaak onderschatte job. Onze huishoudhulpen gaan van het ene gezin naar het andere gezin. Overal zijn er andere eisen, andere wensen. En ik vind dat dat zeker het nodige respect verdient.
2: Vanmiddag en ook vanavond nog een beetje zon en warm ook, 31 graden. Aan zee is het vandaag wat koeler bij 22 graden. Vannacht is er dan kans op enkele stevige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans ook nog op een bui en 34 graden. En dat is eigenlijk volgende week ook zo, bij zelfs 36 graden.
5: Life is music.
6: Marie Neefs.
1: Een uur aftellen naar Graspop Metal Meeting. Hier op je radio doen we met bakken goede muziek. Nieuwe namen voor Krammerok en Youngblood komt er nu al aan.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

denkt, oh, de festivalzomer is helemaal gedaan. Dan is er toch nog een prachtige laatste zucht in de vorm van Krammerok. En ze hebben nu hun eerste namen aangekondigd. Daartussen zitten deze Black Box Revelation. En dit is hun nieuwste nummer, Stronger. Ga je daar dus live kunnen meemaken.

Robin, Dancing on My Own. Gelukkig mogen we hier samen dansen. Hè? En ik ga je ook even moeten vragen om all night long te dansen of te partyen vandaag. En het liefst ook echt met dit nummer, want het is voor het goede doel. En wel deze man zelf. Lionel Richie wordt vandaag 77, hij is jarig. Daar kunnen we alleen maar heel uit. Hip, hip, hoera.

0: Loco. Ik heb mogelijk een tip voor jou in de AB. Het is daar uitverkocht, maar wie weet... Kan je nog eens de ticketswapjes checken.
1: De legendarische rockband Iron Maiden komt op 29 juni naar het Middenvijverpark in Antwerpen. Meer dan 2 uur vuur, riffs en spektakel. Met ook Testament, Duro, Freddie Mercury en Epica. Life is Life met Iron Maiden. Een niet te missen metal ervaring. Tickets en info, lifeislife.be. Samen met Studio Brussel.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

zie dat ook tijdens de hittegolf mensen er alles voor over hebben om naar Okeloo te gaan. Take me by the hand. Deze artiest speelt vanavond in de AB. Bart is daar hopeloos uitverkocht. En het is echt zo een van die artiesten waar je graag een keertje live wil bij zijn geweest. Het is een beetje bizarre muziek, futuristisch, maar tegelijkertijd ook heel dromerig en poppy. En het is vooral zeer interessante muziek, heel prikkelend. Ondertussen heb ik voor jou ook eens op de ticketswap gekeken, maar daar worden ook voorlopig nog geen tickets gegund. Wie weet straks nog wel, als je toevallig in het Brusselse bent en je rond 6 uur denk je zo van, ah, ik ga eens kijken en er staat er nog één op. Ik gun het je vooral. Anders, wie weet, kan je ze misschien nog zien op Doer, mocht je daar naartoe gaan. Daar komt ze ook spelen. En ze gaat ook naar Down the Rabbit Hole komen. Dus nog een paar kansen en ik ben er zeker van dat ze nog wel eens terugkomt. Dit is Viscus samen met FK Twigs.

The Black Parade. Nu heb ik Haven voor jou samen met Caitlin Aragon. I Run.

0: Even voorproeven van Graspop Metal Meeting met een live track van de eerste dag daar. Die hoor je na Bicep.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
4: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go.

0: Welkom op de wei van Dessel klinken op dit moment. Heel andere tonen dan deze. En ik neem je heel graag even mee terug naar de eerste dag van Graspop Metal Meeting. De derde dag van een snikhete Graspop Metal Meeting is ingezet. En daar hoef je niets van te missen hier. Want binnen een twintigtal minuutjes schakelen we gewoon over naar daar. En maak je hier op Studio Brussel alles live mee. Het zag er even naar uit dat donderdag misschien een moeilijke dag ging worden. Want Tom Morello, ken je als gitarist van Rage Against the Machine, die ging normaal toen spelen. Maar moest zeer last minute cancelen door een familienoodgeval. Maar gelukkig hadden ze daar bij Graspop Metal Meeting een zeer gepaste vervanger voor in gedachten, want Bulls on Parade nam zijn plek in op de North Stage. Als die naam je even niet zegt, het is een fantastische Rage Against the Machine tribute band. Uitstekende keuze dus. Maar dat zorgde natuurlijk wel voor wat zenuwen bij Bulls on Parade, want die gingen normaal op een veel kleiner podium spelen.
1: Ja, het is de vijfde keer denk ik dat we hier nu staan.
2: Vijfde keer.
1: Ja, maar anders is het altijd zo'n nachtprogramma in de Metal Dome, wat ook super plezant is, maar deze was toch wel net iets meer volk.
0: Uiteindelijk was het daar donderdag gewoon een dik feest op dat grotere podium en is dat toch wel goed bevallen.
3: Ik ervaarde wel enige druk, maar dan, op het moment dat ik op het podium stond, dan was die druk ook wel weg. Dan is het gewoon rondkijken, de vrienden zien en als van ouds.
0: Voilà, als van oud. Zo klonk het ook. Alsof ze ervan genoten hebben. Donderdag namiddag, ik neem je even mee naar die set van Bulls on Parade op de North Stage. Ze stapten daar op het podium en ze speelden natuurlijk tijdens die set de geweldige Killing in the Name. Die ga je nu live meemaken.
4: Festivalzender. Live op de Graspop Metal Meeting.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Studio Brussel, live.

0: overschakelen naar Graspop Metal Meeting, moeten we het nog even over een ander festival hebben.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Paradise City.
0: Want volgende week kan je van vrijdag tot zondag gaan dansen op Paradise City. En we delen nog een laatste cadeautje uit. Want je kan vrijdag op onze kosten daar gewoon met een plus one gaan dansen. En daarbovenop komen we je ook nog eens ophalen en zetten we je terug thuis af. Als dat goed klinkt, en ik denk het wel, hè, dan moet je gewoon donderdag 25 juni tussen 8 en 9 hier op Studio Brussel naar de festivalzender luisteren. En op vrijdag dans je dan op Interplanetary Criminal. Maar is er ook live muziek van de jeugd van tegenwoordig. En als je het hele weekend zou blijven of al tickets hebt, dan kan je misschien ook uitkijken naar zondag, want dan draait Marlon Hofstad daar.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Muziek geeft je nog meer energie aan het sturen.

0: We gaan live naar Texel, live naar Jazzpop Metal Meeting. Je kan hier alles volgen op Studio Brussel. En ook als je er graag beeld bij hebt op VRT Max, zit je zeer goed. Maak er nog een prachtig warme zaterdag van.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
2: Moet gedaan zijn. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
5: Is er iemand?
2: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
9: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
12: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
15: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ik ga niet stoppen met zingen.
16: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
17: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom.
19: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Studio Brussel. 4 uur, een zeer goede middag.
20: VRT Nieuws.
0: Met Janne Kaart.
21: Ons land gaat een stuk van Belgivius verkopen. De federale regering start maandag de procedure om 20% van de aandelen van de bank Belgivius te verkopen. En dat kan onze staatskas tot 2 miljard euro opleveren. Belgivius is nu volledig in handen van onze Belgische staat. En wij wilden eerst dat Belgivius nog fuseerde met de verzekeraar Etias voor de verkoop die er ging. Maar daar is dus nu nog wel wat discussie rond. Tegen 21 juli moet er een studie duidelijk maken wat er met Etias als verzekeraar moet gebeuren. En het is de dag van de schoonmaak, de dag waarop poetshulpen eens in de bloemetjes worden gezet. Dat kan je trouwens ook gewoon echt doen of via dagvandeschoonmaak.be. Daar kan je een complimentje geven aan jouw poetshulp. In 2025 werden er 21.000 complimenten gegeven en dat doet de poetshulpen deugd. Dat zegt dienstencheckbedrijf Groep Danes.
22: De poetshulpen zijn echt enthousiast, zeer enthousiast. Uit het niets krijgen ze een berichtje van een klant. Dat doet heel veel deugd. En je ziet dus ook hoe hartverwarmend. Ook voor de huishoudhulpen die eigenlijk geen berichten krijgen. Als ze naar dagvandeschoonmaak.be gaan en je surft daar op die, al die duizenden berichten die nagelaten worden, dan zie je hoe waardevol die job ook is.
21: Iran sluit de straat van Hormuz opnieuw voor alle schepen. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon vielen vandaag al zeker 16 doden, onder wie ook 2 kinderen. Iran zegt dat Israël met zijn aanvallen op Libanon de gevechtspauze schendt dat deel uitmaakt van het akkoord met de VS. De sluiting van de straat van Hormuz is volgens het Iraanse leger pas een eerste stap. Er dreigen trouwens nog meer maatregelen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat er geen bewijs is dat de straat ook effectief dicht is. En de Amerikaanse regisseur James Burroughs is gestorven. Hij is bij ons vooral bekend van tv-series zoals Friends. Friends en Cheers. Hij werkte in totaal aan meer dan 100 reeksen. In zijn hele carrière won hij 11 Emmy Awards. Met alles wat hij gedaan heeft, wordt hij wel beschouwd als een van de invloedrijkste regisseurs uit de televisiegeschiedenis. James Burrows was 85 jaar. Vanmiddag en vanavond nog altijd zonnig weer en erg warm ook, tot 31 graden. Aan zee krijgen we een beetje frissere temperaturen, rond 22 graden. Vannacht is er kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, met kans ook nog altijd op onweer en 34 graden. En eigenlijk krijgen we hetzelfde week ook volgende week. Temperaturen tot 36 graden.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
3: Anne Lemmens en Andries Bekkers.
0: Dag 3 van de Graspop Metal Meeting. We hebben er enorm veel zin in. En waar jij ook bent, we brengen de weide tot bij jou. Een heel erg zonnige zaterdagmiddag.

0: Alive van de heren van POD die eerder vandaag op de North Stage stonden. En dat klonk erg goed toen.
1: We zitten aan dag 3 en wij zijn helemaal klaar om jullie mee te nemen op de wijn op het podium. En dat doen we meteen al heel letterlijk. Want op dit moment is Sepultura op de North Stage aan het spelen. En dat klinkt zo.

0: Je hoorde The Place uit hun afscheids-EP The Cloud of Unknowing, want ook Sepultura houdt ermee op in zijn laatste tour.
1: Ja, wij gaan verder met Bleach 93. Last minute toegevoegd aan de affiche van Rock Werchter. Die hadden nog zo'n plaatje opengelaten. Heel goede keuze van de organisatie, want ze hadden zo last minute nog wat op de bal kunnen spelen. En die band heeft het de afgelopen maanden wel echt heel erg goed gedaan. Die hebben echt aan momentum gewonnen. Ze spelen dus op zaterdag op Rock Werchter op dat nieuwe podium Nest met hun stevige dosis grunge. Dit is Ceiling van Bleach 93.

0: waren Meltheads met Naïef. En zo dadelijk de headliner morgen op Pinkpop. Foo Fighters.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Foo Fighters met Learn to Fly. Wij staan hier een heel weekend te bakken op Graspop Metal Meeting. Maar in Landgraaf in Nederland vindt dit weekend ook Pinkpop plaats. Grote headliner daar vanavond is The Cure. En morgenavond sluiten de Foo Fighters daar af. En wij zitten hier vanavond ook met een knaller van een headliner, hè Andries?
1: Het zal wel zijn. Om exact middernacht beginnen ze eraan, de Britten van Bring Me The Horizon. En ik denk dat we wel zeker kunnen zijn dat deze zonder twijfel in de set gaat steken straks. Dit is Bring Me The Horizon en Throne.

0: Bring Me the Horizon en Throne.
1: Bring Me the Horizon is de grote headliner vanavond op Graspop Metal Meeting. En er zijn nog echt geweldige shows die je vandaag live kan meevolgen, waar je echt geen seconde van hoeft te missen. Je kan dat doen op VRT Max. Het gaat over Three Days Grace. Die spelen vanavond om 17:45 op de North Stage. Dan heb je Architects vanavond om 21:50 op die South Stage. En ook Bad Omens, straks om 22:30 op de North Stage alweer. Die kan je allemaal helemaal integraal en live bekijken op VRT Max. Straks bij Sophie Engelen trouwens ook nog een interview met Andreas Kisser van Sepultura. Dus nog heel veel om naar uit te kijken hier.
0: Zo dadelijk Green Day en nu even Alice May en Some Girls.
2: Live op Graspop Metal Meeting.
3: De festivalzender.

Green Day en Holiday. En wie ook al op vakantie zit, of in ieder geval in de stemming, is Tim. Luisteraar Tim, hij stuurt hier al parasols open en chillen op jullie muziek als de zon straks achter de boom verdwijnt. Wat werken met de metal soundtrack en natuurlijk de voetbal op stil, want Nederland-Zweden straks. Zeer benieuwd, ik ook. En deze veteranen die staan hier morgen. Foreigner en Cold as Ice.

0: sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Hey, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings. Play it smart.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
11: Studio Brussel.

0: Het mooie Bigger Than Us van White Lies.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: En dit.
2: Graspop Metal Meeting.
1: Dennis en Andries Bekkers.
3: Tijd voor weer wat live muziek hier. Ze staan vandaag op Pinkpop, Triggerfinger. Maar gisteren stonden ze hier voor het eerst op Graspop Metal Meeting. Nu, de band had op voorhand wel gezegd een beetje nerveus te zijn. Hè. Ze waren wel wat benieuwd van, goh, gaan we niet de buitenbeentjes zijn daar op Graspop Metal Meeting? Maar ik heb zoiets van, iedereen is toch een buitenbeentje. We zijn toch allemaal metalheads, toch allemaal zo'n beetje buitenbeentjes.
0: Maar ik vond het toch wel fijn om te zien. Want ik bedoel, dat is een band die alles heeft gespeeld, mm-hmm. niet alleen bij ons. Mm-hmm. En dan vond ik dat ook nog wel eens fijn om een groep te zien die de podia van werchten. En ze hebben een grote hit gehad in Europa. En dan zag ik toch nog zo ja, een beetje zenuwen.
3: Klopt, ja. En zo... Die adrenaline die toch wat extra aanwezig was. Zo. En, maar dat was eigenlijk totaal niet nodig. Want echt vanaf de eerste noot, er stond ook al een hele massa volk klaar van hen. En vanaf die eerste noot was dat een heel, heel groot feest. Hier op het hoofdpodium van Graspop Metal Meeting. Triggerfinger. Gisteren stonden ze strak in het pak daar met hun eigen gekende Triggerfinger sound. En dat klonk zo.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Studio Brussel live.

0: Triggerfinger met All This Dancing Around. Gisteren live op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Klonk fantastisch. En dit is nog Willow en Travis Barker met Transparent Soul.
1: Live op Graspop Metal Meeting. Studio Brussel, de festivalzender.

0: Parker en een... Hallo. Fernando stuurt in de app, goedemiddag, kunnen wij straks meer de show van Bad Omens en Architects volgen? Wel, beste Fernando, het antwoord hierop is volmondig ja. Nog een shout-out naar Green Day's Tribute St. Jimmy's, die gisteren in de Metal Dome stonden. Dat stond echt bomvol, die Metal Dome. Andries, dat was echt zot, crazy. Vet show hebben die gasten daar gespeeld.
1: Dit is een heerlijke Shine On Me van Dan Auerbach. Ook wel 50% van de Black Keys. Een ideaal zonnig plaatje voor het prachtige weer.

0: 7, 8 en 9 augustus in Tienen. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be, samen met het Nieuwsblad en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het juli-nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1... Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Deze week kom je bij Spar voor
8: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Goedemiddag, 5 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Jannik Aerts.
4: De staatsveiligheid is gehackt. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een grote cyberaanval. Dat zegt de RTBF en is ook bevestigd aan VRT Nieuws. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Ja, justitiecollega Marieke van Kammenbergen, wat is er daar precies gebeurd?
5: Ja, het systeem dat de staatsveiligheid gebruikt om de gsm's van medewerkers te beveiligen, blijkt niet waterdicht te zijn. Zo konden cybercriminelen toegang krijgen tot namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Er zou geen geheime informatie gelekt zijn, maar dit is toch slecht nieuws, want vijandige groepen of staten kunnen zo achterhalen wie er allemaal werkt bij staatsveiligheid. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit en welke gegevens er gestolen zouden zijn. De staatsveiligheid zelf wil geen commentaar geven.
4: In Frankrijk worden er maatregelen genomen door de hittegolf daar. Al dagen is het snikheet. En vandaag nog steeg de temperatuur in sommige regio's tot dicht tegen de 40 graden. En dat is niet zonder gevolgen. Dat zegt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
6: Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd.
4: En nog in Frankrijk, maar dan echt in het zuiden, is een potje pétanque compleet uit de hand gelopen. Een speler van 81 sloeg een man van 68 op zijn hoofd met een metalen pétanquebal. En de man zakte in elkaar en stierf ter plekke. De aanleiding van de ruzie was een ruzie tussen twee rivaliserende groepen spelers over wie er op de baan mocht spelen. De 81-jarige is aangehouden en zegt dat hij zichzelf verdedigde. Het lichaam van het slachtoffer wordt nu onderzocht om te bepalen wat de exacte doodsoorzaak is. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af voor alle schepen. Dat heeft het Iraanse leger gezegd. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen vandaag op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen, onder wie ook 2 kinderen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. En daarin staat ook een gevechtspauze tussen Israël en Libanon. Vanavond blijft het nog zonnig en warm, maar vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land. Die kunnen lokaal ook hevig zijn. Bij zachte temperaturen rond zo'n 16 tot 20 graden. Morgen zonnig en warm, met vooral in het noorden kans op een onweersbui en bij 34 graden.
0: Studio Brussel.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
0: Anne Lemmens en Andries Bekkers.
2: Wij zorgen er vandaag met heel veel plezier voor dat jouw oren eens een keer heel goed uitgekuist worden. Dit is dag 3 van Graspop Metal Meeting.
1: Je luistert

0: Gisteravond de headliner op Graspop Metal Beating Volbeat. Ze waren weer uitstekend zoals altijd. Ook al de 8e keer gisteren. Je hoorde Heaven nor Hell.
1: En we hebben hier heel mooi bezoek in onze studio. Andries, sorry, ik heb het even niet over u. Maar wel over Britt van House of Bones. Welkom, Britt.
2: Dankjewel.
1: Britt, je hebt een kledingwinkel in Hartje, Antwerpen. Die House of Bones, dat is echt zo een rock'n'roll boutique. Mag ik het zo omschrijven?
2: Ja, je mocht dat zeker zo omschrijven.
1: Wat kan ik allemaal krijgen in uw boutique?
2: Je kan bij ons langskomen voor kledij, ook voor officiële bandmerch, voor accessoires. Alles dat een rock'n'roll look nodig heeft.
1: Ja, want dat is niet alleen in Hartje, Antwerpen, maar ook hier in Hartje Graspop Metal Meeting nu. Hè?
2: Ja, zeker. Wij staan hier op de Festival Fair ook te verkopen heel het weekend.
1: Ja. Zeg, en wat voor mensen komen er bij jouw winkelen? Zijn dat dan echt zo de metalfans, de rockfans? Of zie je ook andere mensen die dan de lifestyle een beetje ontdekken?
2: Zeker. Dus wij zien de doorwinterde oudere rockers, maar wij zien ook de nieuwe generatie langskomen. En uiteraard ook mensen die gewoon eens willen komen kijken. En die zijn uiteraard ook welkom.
1: Ja, zeg. En de gewone mensen die eens willen komen kijken, dat zijn ja, mensen zoals Andries en ik, de gewone man in de straat. Maar ook de niet zo gewone man en vrouw in de straat. Hè. Je krijgt ook echt heel bekende celebrities op bezoek.
2: Ja, wij hebben Depeche Mode mogen ontvangen 2 jaar geleden. Vorig jaar voor mij een hoogtepunt was Linkin Park in de winkel. We hebben ook wel wat BV's, zoals Andries, die bij ons binnenkomen. En wij hebben dan deze week ook bezoek gehad van de bassist van We Came As Romans.
1: Ja, maar dat is toch ongelooflijk? En heb je dan meteen door wie er in jouw shop staat?
2: Nee, natuurlijk bij Linkin Park wel, maar bij nu, deze dinsdag, ik dacht, oh, die man die heeft zo'n aura, dat is geen doorsnee Belg dat hier wat komt shoppen. Dus ik heb daar dan een praatje mee gedaan en dan zei hij dat hem net op download had gespeeld en dan nu op Graspop.
1: Oh my god, en die stond dinsdag gewoon bij jou in de shop.
2: Klopt, dus we hebben dan gepraat. Ik heb hem een paar sokken van ons gegeven. En dan zei hij, maar ik ga u iets komen teruggeven op Graspop. En ik dacht, dat is super lief, maar die hebben het super druk. Dus no worries, maar die heeft gisteren echt tijd in zijn dag genomen om ons een gesigneerd drumvel te komen geven om op te hangen in de winkel.
1: Dus die is gewoon naar die metal market gekomen om jou dat af te geven?
2: Die heeft echt specifiek iemand gezocht om te zien waar wij stonden. En die is dat komen afgeven aan ons.
1: Dat is super iets wat hij gaat ophangen in de winkel en forever gaat bijhouden.
2: Absoluut, zeker.
1: Dus we kunnen dat vanaf nu in de Kammenstraat komen bewonderen.
2: Iedereen mag binnenkomen om te komen kijken.
1: Zalig. Zeg, jij bent zelf ook zangeres, hè?
2: Ja, klopt.
1: Britt Bones.
2: Yes.
1: Waar kunnen we die aan het werk zien? Is het een stiekeme droom om hier ooit Graspop hoofdpodium te veroveren?
2: Dat zou wel heel cool zijn. Ik focus mij nu meer op Americana muziek, maar ik ben wel geschoold in metal muziek, dus dat is nog altijd. Dat zou heel cool zijn, uiteraard.
1: En geschoold in metal muziek?
2: Ja, ik heb daar wel lessen voor genomen.
1: Echt?
2: Ik vind als je metal kunt zingen, kun je alles zingen.
1: Oh my god. En wat voor specifieke tips en tricks kunnen dan meegeven als metalzangeres?
2: Als je wilt kunnen growlen, dan moet je eerst die van The Ring nadoen. Zo, en daar moet je meer krijgen. Doe dat alleen in de auto gewoon. Dan kun je helemaal laten gaan. En zo kun je wat screams
1: dus opkillen. En dan met meer kracht.
2: Ja, en je kunt dat ook zo'n beetje met verschillende klinkjes doen. Zo. En dan kun je beginnen screamen.
1: Zalig, ik ga dat vanavond op weg naar huis. Ga ik dat beginnen.
2: Voilà. Merci, Britt.
0: Wij gaan gewoon de rest van de uitzending. Ja.
1: Sorry aan de luisteraars. Ik ga dit heel de dag blijven oefenen. Zeg, ga je vandaag nog iets checken?
2: Zeker, mijn shift zit erop, dus ik ga nu zelfs naar 3 Days Grace en dan naar Bad Omens en dan naar Bring Me The Horizon.
1: Je hebt nog een drukke planning, Britt. Okay.
2: Is vandaag de uitgang.
1: Wij gaan je laten gaan. En trouwens, de luisteraars thuis, die hoeven die show van Bad Omens ook niet te missen, want we gaan die helemaal live uitzenden. Je kan dan meeluisteren en meekijken op VRT Max. Merci, Britt. En dit zijn Bad Omens. Ja.

0: Lifestyle and Eye Care. En zo dadelijk Kasabian.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
7: Hoho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo.
8: De Tijdloze Tribute Festival.
9: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
8: De Tijdloze Tribute Festival.
9: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
10: Studio Brussel.

0: Het is wel een klein beetje toepasselijk. I am on fire van Kasabian.
1: Muziek zorgt voor feest en plezier, maar we merken toch ook elk jaar dat zo'n festival mensen ook in hele moeilijke of in hele verdrietige momenten samen kan brengen. We kregen bij Studio Brussel een paar dagen geleden bericht binnen dat Casper plots overleden is aan hartfalen. Casper, dat is een jonge gast van 17 jaar. Een jonge gast vol dromen, vol humor. Net als iedereen hier in Dessel gek van metal. En een van zijn dromen was om Graspop Metal Meeting is als echt volledige ervaring mee te maken. Hier verschillende dagen te blijven kamperen. Zo echt het volledige festival van de eerste tot de laatste minuut te beleven. Maar dat is een droom die helaas altijd een droom zal blijven nu. En vrienden van zijn familie die hebben nu een heel mooi initiatief opgestart om Casper er toch bij te hebben dit weekend op Graspop Metal Meeting. En daarom doen ze deze oproep.
2: Het is, de oproep heet hashtag Horns Up voor Casper. Het is eigenlijk de bedoeling van Casper nog een laatste keer mee te pakken op Graspop. Van die eigenlijk mee te doen crowdsurfen, mee te doen op de camping mee te aanwezig te blijven. En die doen we eigenlijk door je zoveel mogelijk zijn naam op te schrijven, foto's van hem te dragen. Als je zijn naam op je staan, dat je mee crowdsurft en dergelijke, om zo toch nog een laatste eerbetoon eigenlijk aan Casper te...
1: Ja, dus als je iemand kent die hier dit weekend op Graspop Metal Meeting is, of kom je zelf misschien nog vandaag of morgen, neem Casper op één of andere manier mee de wei op. Schrijf zijn naam op je arm, op je been, op je tent, op een vlag, op een kartonnen bord om in de lucht te steken. Ik heb hier ook al vlaggen zien hangen op de wei, met zijn naam op, met Casper op. En op die manier kan hij mee moshen en genieten van zijn favoriete muziek. En je mag ook altijd je foto's doorsturen naar de app van Studio Brussel.
3: Live op Graspop Metal Meeting.

Speciaal voor Casper, Metallica en Nothing Else Matters. De M72 wereldtournee zit deze dagen in Dublin. Ze spelen er 2 shows. En straks komt er ook nog iemand langs die daar ook bij was. Dit is Beverly Hills van Weezer.

0: Wet Leg en Mange Tour. En ze spelen deze zomer ook op Pukkelpop. Zaterdag kan je ze daar zien. En zo dadelijk hoog bezoek, want hebben de mensen van Avatar zo dadelijk in de studio.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
6: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1+1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Song nummer 2 van Blur. En wij zijn nog altijd hier in Dessel op Graspop Metal Meeting, waar we dus eigenlijk al heel de tijd prachtige radio aan het maken zijn. Blijf vooral ook luisteren, want zo dadelijk komen de jongens van Fleddy Mulcahy af. En ze hebben eigenlijk zin om in een hoop te komen, Anne.
1: Ja, dan gaat het hier heel erg warm worden, maar ik ben wel klaar voor een beetje chaos. Het is wel welkom, denk ik.
0: Ik denk wel dat de jongens chaos gaan kunnen brengen. Ze hebben er straks al gespeeld en ze moeten niks meer doen, behalve bij ons zitten.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, u hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Hey, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedenavond.
9: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aerts.
10: De staatsveiligheid is gehackt. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval, dat zegt de RTBF en is bevestigd aan VRT Nieuws. Die aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen, wat is er daar precies gebeurd?
1: Ja, het systeem dat de staatsveiligheid gebruikt om de gsm's van medewerkers te beveiligen, blijkt niet waterdicht te zijn. Zo konden cybercriminelen toegang krijgen tot namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Er zou geen geheime informatie gelekt zijn, maar dit is toch slecht nieuws. Want vijandige groepen of staten kunnen zo achterhalen wie er allemaal werkt bij staatsveiligheid. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit en welke gegevens er gestolen zouden zijn. De staatsveiligheid zelf wil geen commentaar geven.
10: De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Ze moet er onder meer terecht staan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier misbruikt hebben. Zij zelf ontkent alles. In Congo in Afrika blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930. Onder meer ook 70 zorgmedewerkers raakten besmet. 245 mensen zijn in Congo ook al aan de ziekte gestorven. Het gaat om een gevaarlijke variant van ebola waartegen nog geen vaccin bestaat. In het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na de bijna 24 kilometer een beetje sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden na. Pogacar begint morgen ook als leider aan de slotrit. En in de Balwaze Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint net sneller dan Timmerlier. Jasper Philipsen werd derde. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw wel onweersbuien over het land. En die kunnen lokaal ook hevig zijn bij zo'n 16 tot 20 graden. Morgen zonnig en warm met vooral in het noorden kans op een onweersbui. En dan bij 34 graden.
11: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
9: Live op Graspop Metal Meeting.
12: Anne Lemmens en Andries Bekkers.
1: Luister, dit is ons favoriete weekend van het jaar. En wij nemen jou heel graag mee om dat samen te vieren. Een heel erg mooie zaterdagavond van op Graspop Metal Meeting.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
12: De festivalzender.

0: De enige echte Alice Cooper. Deze zondag, morgen dus, op Graspop Metal Meeting. Je hoort de Poison.
1: Freddie Mercury begon deze derde dag Graspop Metal Meeting met een feestje op de South Stage. Ondertussen houden ze de afterparty hier bij ons in de studio. Nu niet doen alsof dat jullie zo braaf stil blijven. Hè? Jullie kwamen hier met heel veel lawaai binnen.
2: We gaan ons gewoon serieus houden.
1: Ja, ze dachten dat we het serieus doen. Ja. Zeg maar, elke Belgische band droomt van een spot op Graspop Metal Meeting. Jullie hebben die al voor de vijfde keer kunnen verzilveren. Wat gaat er dan door uw hoofd, zoals je op dat podium staat, vlak voordat je opkomt?
2: Wat? Dat wint niet. Ik bedoel, de vijfde keer op 10 jaar tijd, dat wint niet. We gaan daar niet over zeven.
3: Wat was ook niet kijken. Zo. Hoeveel volk staat er? We gaan niet kijken.
1: Ah ja, is dat zo? Ja.
3: Nee.
1: Toch nog zenuwachtig dan?
4: Gezonde zenuwen.
1: Ja.
3: Gezonde zenuwen.
0: En misschien ook wel voor de gewone stervelingen onder ons en degene die ook luisteren. Er was ook een catwalk.
2: Ja.
0: Jeroen, leg eens uit hoe dat voelt om op een catwalk te lopen.
2: Eerst en vooral komt uw techniek er al bij u om te zeggen van je moet wel opletten met uw micro als je op die catwalk loopt, want het kan zijn dat dat te veel geluid oppakt van al die technische shit. Dus wegsfeer
0: eigenlijk.
5: Ja.
2: En dan ja, je denkt van ja, ik ga dat niet doen, want dat is belachelijk, hè, want dat is Guns N' Roses style, maar je doet dat dan toch, want je hebt zoiets van, staat daar nu toch? Dus ja, wat tof. We gaan dat vanaf nu overal binnen doen, dus in parochiehuis, ik weet niet wat we moeten spelen. Catwalk, Rider.
1: Aha, je schuift gewoon twee tafels tegen elkaar.
2: Voilà, zo gaat dat dan. Een paar bakken bier.
3: Dus eigenlijk samengevat was het gewoon Instagram, Instagram, Instagram.
2: Ja, zoiets.
1: Oké, zeg maar, eigenlijk heel dit jaar 2026 is een groot feest, hè, voor jullie. 10-jarig bestaan, de jubileumtour en een nieuwe plaat die eraan komt eind oktober, L'Avocat du Diable. Dan ben ik heel benieuwd wie en wat wordt er allemaal doorgehaald op die nieuwe plaat.
2: Goh, deze keer hebben we echt wel ons best gedaan. Er gaan heel wat mensen niet mee kunnen lachen ook, denk ik. Dat is een beetje wat Freddie Mercury altijd al heeft gedaan. Zo die Avocat du Diable gespeeld van dingen zeggen wat veel mensen niet graag horen. Maar deze keer hebben we toch ook wel ons best gedaan. Tribute bands, Oasis.
3: Oh!
2: Ja, ik weet het. Andries. Ja.
0: Ik was mee met...
2: Het moest iets gebeuren.
0: Ik was mee met Tribute Bands, maar dan Oasis. Dat was echt niet nodig.
3: Jij hebt en
2: nog
3: geen
2: Tribute Bands van Oasis. maar er is stof genoeg om op te blazen tot een wereldprobleem. En dat is wat we doen. Hè. En...
0: Jullie hebben wel al één single gelost. Daar is ook een mysterieuze gast bij.
2: Ja.
0: Ik denk niet dat we hem vandaag gaan krijgen.
1: Ja, de elephant in the room staat hier letterlijk naast ons. Ja. Ja, het is geen elephant, het is een heel schattig poesje geworden. Ja. Jeroen die zei, je mocht er niks van vragen. Ze staat erbij en ze mag niks zeggen. Maar wie zit er achter dat masker?
2: Goh, het tof van aan heel dit verhaal is zo de speculaties er rond.
1: Ja.
2: Ik denk dat 90% van de mensen online denken dat Omerien thuis is. Misschien.
1: Ja, ik spot ook wat blonde haren, blauwe ogen.
0: Het zou kunnen, de lengte.
2: Het coolste van al vind ik is dat er keiveel mensen ondertussen denken dat het een van mijn dochters is.
1: Mm-hmm.
2: Dat kan ook. Maar we gaan het nog even sparen. Zo.
1: Zeg maar, mag ik één ding zeggen? Ik vind het wel jammer dat je mij niet gevraagd hebt.
2: Goh, dat had ook wel gekund, eigenlijk.
1: Dat had toch ook gekund?
6: Ja, waarom heb je dat niet gedaan?
1: Wat zeg je?
3: Waarom heb je dat niet gedaan, man?
1: Ja, dan moest ik solliciteren of zo. Dat wist ik niet.
2: Je hebt dat gemist, of wat?
1: Die annonce heb ik niet zien staan in het parochieblad.
2: Ja, kijk.
0: misschien nog even, Sibren zit er ook bij. Sibren is bassist van Freddie Mercury, maar ook een van de twee met een masker. Zijn er momenten in je leven geweest dat je spijt had dat je masker op had? En waarom was dat vandaag?
3: Het viel nog wel mee vandaag. Het viel nog mee. Ja, er was een windje. We gaan ons gewoon daarop houden. Maar weet je. We staan er voor een massa. Die mensen staan er ongelooflijk af te zien in de zon. Dan gaat dat gewoon all the way.
1: Ja.
3: Gaat dat gewoon all the way.
2: En tegen is ook gewoon het verhaal achter die maskers. Is ook gewoon van, dan kom ik er schoner uit. Allee, bedoel.
0: Is het echt zo simpel?
2: Ah ja, het is dat. Je moet dat niet verder zoeken als dat.
0: Anne sprak er al over het nieuwe album. Het is een geanticipeerd album. Er wordt veel gezegd, er gaan heel veel features op zijn. Zijn er dingen die je wel al kan zeggen?
2: Ja, ja, er zijn een paar... cool, mega van die bucketlist features, gelijk Alex. Uw goede vriend Alex. Alex, zeg nu, doe mee. We doen nog eens een song. We doen nog eens een song met de All-Star Legend uit Brussel. Met de Moeles, met een Danny en met de Ros. Length of Time, Deviate Connection. Ja, het is gewoon...
1: Hey, Marco Roelofs?
2: Marco Roelofs van de Heideroosters, motherfuckers. Yeah. Ja, dat zijn van die dingen die al lang op de bucketlist staan. En je vraagt dan, ziet dat zit om dat te doen. En dan zeggen ze van, hey, let's go.
1: En Pommelien is dus ook afgevinkt.
2: Ja.
5: Anders te blijven.
0: Wat gaan jullie nog doen vandaag?
2: Gedraagt u.
0: Wat gaan jullie nog doen vandaag, buiten jullie zelf half gedragen?
2: Op welk geval, daar heb je het juist gezegd. Dat is het enige dat we gaan doen, ons half gedragen. Denk ik, hè.
5: Nou,
2: nee, ik wil Ice Nine Kills nog zien. Ah, en wie speelt er eigenlijk? Bring Up Horizon?
3: Alles al gemist. Dus whatever.
2: Malevolence was echt mega vet.
3: Top.
2: Maar voor de rest... Sepultura is nu aan het spelen, zeker?
1: Shit.
2: Nee.
1: Sepultura heeft al gespeeld. Ja.
2: Fuck.
1: Al voorbij. Kijk, de halve dag al verspeeld, maar er is nog een hele avond die op jullie wacht. Jawel. En inderdaad, Bring Me The Horizon wordt echt een knaller van een afsluiting.
2: Denk het ook wel.
1: Ja.
0: Is het oké dat we de nieuwe single met al dan niet Pommelien Thijs spelen?
2: Ja, is goed. Doe maar.
0: Ik zou zeggen, kondig hem zelf aan en zeg ook ineens wie dat er meezingt.
1: Doe uw werk, Nick.
2: Ja, ik zal mijn werk doen. Dus dit is de nieuwe Freddy Mercury single. Doe uw werk met... zet het gewoon op.
3: Let's go, Andries.
0: Bedankt, de gasten.
2: Yo.
7: Live op Graspop Metal Meetings. Brussel, de festivalzender.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Block Party and Blankets.
1: De Canadezen van 3 Days Grace die staan voor de 3e keer op Graspop Metal Meeting. Op dit eigenste moment zelfs op de North Stage. En we nemen je daar nu gewoon live mee naartoe. Zo klinkt dat.

0: Riot van 3 Days Grace live van op Graspop Metal Meeting. Straks nog meer live muziek van Ice Nine Kills. En ook Xander Dreyken komt nog langs. Maar eerst The Cure.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
7: Feeling.
8: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Breaking news.
10: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
11: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
12: Go yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
13: Yep. Info op telenet.be.
15: Studio Brussel.

0: Fuck Your, grote headliner van Pinkpop Festival vanavond in Nederland.
1: Maar we hebben vandaag ook weer heel wat fijne gasten. En natuurlijk ook Xander de Rijken is erbij komen zitten.
2: Hallo.
0: Wacht, heel wat fijne gasten.
2: Ja, ik hoorde
0: en
2: het ook.
0: Xander de Rijken.
2: Ik hoorde het ook.
1: Ja, maar,
2: maar jammer genoeg ook. Jammer viel bijna weg. Dan er is weer
1: ik, heb misschien wel, ik heb misschien Xander nu wel het mooiste geschenk gegeven voor dit gesprek. Want dit ga ik lang kunnen horen.
2: Het is het beste geschenk is dat ik geen 3 uur in deze hete tijd heb moet staan. Dus ik hoop voor jullie.
1: Ik wou eigenlijk zeggen, je hebt gezegd. Ik weet dat het echt, echt warm weer is als, mensen, als ik een short draag en jij een soort Hawaii...
2: Als het Hawaii hemd bij Xander de Rijken naar buiten komt, dan ben ik 1 in undercover en 2 het is te warm. Ja.
1: Hoe warm is het? We weten de officiële temperatuur, maar hoe warm is het in de wereld van Xander de Rijken?
2: Ik denk dat er al heel veel over het weer gebabbeld is de afgelopen dagen. Gisteren was ondraaglijk, vond ik. Vandaag valt het echt goed mee. Het bijt minder.
1: Okay.
2: Ik ben al langer op de weide kunnen blijven.
1: En heb je al veel kunnen zien dan?
2: Ik heb net 3 Days Grace gezien. Ik heb een half setje van POD gezien. Ik heb een half setje van Hollywood Undead gezien. Ik heb ook een deel van de Ozzy coverband meegepakt in het West Metal Café, denk ik. Want er moet wel altijd een beetje Ozzy aanwezig zijn.
1: Vind ik ook. Hoe deed het goed?
2: Het gaat nooit Ozzy zijn. Hè, maar het is toch altijd fijn om even Ozzy te horen weer klinken op de weide.
1: Okay.
0: Ja, en die 3 Days Grace die hebben wij ook live kunnen meegeven hier op de radio. Hoe was het? Want ik zag de wei wel echt helemaal motion en circle pits. En
2: ja, eigenlijk,
0: best wel heftig gaan langs de hitte.
2: Eigenlijk was zeer goed. Het is een van die bands dat de meeste mensen kennen er wel 3 of 4 nummers van. En dan schrikt het toch dat die eigenlijk nog wel best heavy zijn of best zwaar. Die draaien ook al een tijdje mee. Die nummers zijn ook al best oud daarvoor. Dat is altijd goed confronterend voor mij ook. Maar ik ben blij dat ik het eindelijk kunnen meepikken heb.
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het is niet de band dat ik hier het beste ken. Mm-hmm. Maar ik vind dat ook nog fijn dat je dan hier dan wel aankomt. Dat vind ik altijd cool aan Graspop. Dat is zo'n naam, het zegt u niks, maar dan zie je dat heel die wei vol staat. En dan denk je, ah ja.
2: Ja, ik zal nog meer zijn. Ik ben hier zelfs symbolisch voor mijn vriendin die nog grotere fan is. En die heeft het vorige keer op Graspop ook moeten missen. En die was toen 6 maanden zwanger. En is toch kwaad de weide overgegaan naar de merchstand voor een t-shirt. Heeft alle kwade blikken van de wereld verdragen met die dikke buik op de weide. Maar zoveel last ervoor over voor de band.
0: Oké.
1: We gaan even Sonzo nog doorspelen en dan praten we verder met Xander.

0: Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Studio Brussel, live.
4: Je hoorde Sans met Surfen. Sander, wat wil je nog zien vandaag?
5: Veel, ik ga meteen hier buiten stormen naar Ice Nine Kills natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook Bad Omens staat op mijn lijstje en natuurlijk Bring Me The Horizon vanavond.
4: Ja, ja, je hebt nog een drukke planning.
5: Oh ja, absoluut.
4: Ja, ja.
6: Het is een schone, het is eigenlijk een schone avond voor zo de moderne metal. Is het echt een hoop.
5: Ik kleef aan de mainstage vandaag.
4: Zeg, Ice Nine Kills, de mainstage is er klaar voor. We zijn eigenlijk gewoon aan het wachten tot de mannen op het podium komen. Mm-hmm. Waarom wil je die gaan zien? Waarom wordt dat een goede show?
5: Ja, weet je, die zijn heel theatraal. Ik vind dat heel leuk. Ze verwerken heel veel horror- en science-fiction films in hun act. Dit jaar was de soundtrack van Scream 7, dus ik wil het nieuwe nummer ook horen.
4: Voilà, kijk, ze komen nu het podium op. Ze worden echt voilà. Opgedragen als eigenlijk, hoe heet hij? Uit de
5: Hannibal Lecter.
4: Hannibal Lecter. En we gaan er nu live naartoe, naar die Ice Nine Kills. Die zijn net begonnen op de South Stage. De derde keer dat ze hier staan. Het is echt metalcore opgebouwd rond iconische horrorfilms. Ze zijn bezig aan een nieuw studioalbum en ook aan een echte horrorfilm. The Slashing of the Christ. We gaan daar nu van genieten. Live op het hoofdpodium van Graspop Metal Meeting.
6: Sander, dankjewel en veel plezier. Hè.
5: Graag gedaan.

0: Ice Nine Kills, live van op Graspop Metal Meeting, van op de mainstage. Sophie Engelen komt zo dadelijk en bij haar ook nog interviews met Three Days Grace, Sepultura. En we gaan ook live een stukje Architect horen. Allemaal van op Graspop Metal Meeting.
1: Hello. Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke.
2: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
5: Is er iemand?
2: Toch?
6: Ik raad je aan om in uw verhaal getijs te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
9: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
10: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Breaking
11: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Life is music.
16: Life is music.
17: Studio Brussel.
18: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dichtgaat. De maatregel is een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie van Defensie 32 doden vielen. Volgens het principeakkoord dat de Iran en de VS eerder deze week gesloten hebben, zou de straat van Hormuz weer moeten opengaan. Maar in dat akkoord staat ook dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten en dus ook in Libanon. De gesprekken die Iran met de VS zouden voeren over een definitief vredesakkoord in Zwitserland zouden volgens beide partijen wel nog gewoon doorgaan. De topministers van onze federale regering hebben een hele dag gediscussieerd over de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers. Sport op het WK voetbal begint Nederland op dit moment aan de tweede groepswedstrijd. De Nederlanders nemen het op tegen Zweden, dat voorlopig alleen aan de leiding staat in groep F. Het Nederlandse elftal gaat na het 2-2 gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Japan op zoek naar zijn eerste overwinning op deze wereldbeker. En in het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden. Pogacar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Baloise Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aramburu blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is van kracht dan. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer. En temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de andere dagen, de dagen daarna liever, blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
19: Sophie Engelen.
20: Dag 3 van Graspop Metal Meeting is volop bezig. De temperatuur is ondertussen zeer aangenaam. De buiken die zijn wel verbrand en de muziek is luid. Helemaal zoals we het graag
19: je
20: hebben dus.
19: Naar Studio Brussel.
21: De festivalzender.
20: Dit is Idols met Model Village. Welkom.

Model Village van Idols. Ja, en hier is het, de Metal Village. Dag 3 van Graspop Metal Meeting is volop bezig. Ik word er meteen ingesmeten en je voelt meteen aan alles dat de goesting er is. Hè. Zelfs met deze hitte, ze doen dat goed hier op de wei. Mijn eerste Graspop Metal Meeting was trouwens in 2006. En nu 20 jaar later mag ik dat nog steeds samen met jou beleven. Heerlijk. Misschien ben je wel aan het volgen op deze zaterdagavond van op de familiebarbecue of ergens aan een zwembad of thuis met de rolluiken dicht voor je ventilator. Je hoeft in ieder geval niks te missen. Wij houden je gezelschap tot vannacht met heel veel live muziek en de beste verhalen van op de wei en vanuit de backstage. Ja, de afgelopen 3 dagen waren al een metal hoogmis. En dat heeft natuurlijk te maken met die geweldige line-up.

Ja, laat gerust weten via de app van Subaru waar jij aan het luisteren bent. Of kijken, want ja, je kan dit jaar live kijken naar verschillende podia op Graspop Metal Meeting. De North Stage, de South Stage, de Marquee en de Jupiler Stage. Allemaal via VRT Max. Breaking Benjamin, die speelde gisteren voor de eerste keer ooit op Belgische bodem. En alhoewel de band toch al een heel aantal jaren bezig is, toeren ze gewoon heel erg weinig in Europa. En blijkbaar is dat door vliegangst. Dat zijn ook maar mensen natuurlijk. Dit is Awaken van Breaking Benjamin. Live op Graspop Metal Meeting.

Jaded van Spiritbox. Ze speelden hier vorig jaar nog en ze staan dit najaar in Vorst Nationaal. Ja, en jullie reageren massaal in de app waar jullie aan het luisteren zijn. Antje uit Zedelgem, die luistert vanuit haar kamer. Allee, dat is Rudolf. Hey, dag Rudolf. En Annelies uit Langemark, die is aan het genieten van de zon terwijl ze luistert. Ja, en de mannen van Blackbox Revelation, die konden gisteravond bijna niet spelen door het onweer in Eeklo ergens was dat. Maar gelukkig waaide het op tijd over. Je kan ze deze zomer voorlopig enkel nog zien op Rockherk. Ik heb een nieuwste single hier voor jullie. Eerste nieuwe sinds 2023. Dit is Stronger van Blackbox Revelation.

Lagwagon. Ze staan morgen op de Jupiler Stage. Iets om naar uit te kijken. Heel veel te zien en te horen hier op Graspop Metal Meeting. Ik kan me voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dus helpen wij jou graag met wat tips. Hier zijn al een paar suggesties van bands die hier staan vandaag.

0: het jaarlijkse metalfeest. Ja. En nog een tip van mij persoonlijk, Bad Omens. Een van de meest besproken namen uit de moderne metalwereld. Met die mysterieuze frontman Noah Sebastian. Ze combineren zware gitaren met elektronische muziek. En hij heeft een gigantisch stem bereikt. Hij schakelt moeiteloos over van clean zang naar van die agressieve screams. Echt heel cool om te zien. Zot hoe ze op korte tijd zo populair geworden zijn. Uiteraard heeft TikTok daar ook mee te maken. Ze gingen viraal met de muziek en bereikten zo een compleet nieuw en jonger publiek. En plots krijgen ze dan een zotte plek op de line-up van grote festivals. Je hoort hun set hier straks integraal live op Studio Brussel en via VRT Max. Dit is al een opwarmertje Dying to Love van Bad Omens.
1: Live op Graspop Metal Meetings.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Strangers van Bring Me The Horizon. Vanavond staan ze voor de vijfde keer al op Graspop. Dat is een waanzinnige show live. Snoeiharde metalcore en wilde moshpits en crazy visuals. En die zanger Olly, die is ook papa geworden, een dik jaar geleden ongeveer, van een tweeling. Dus van de pampers naar de mainstage hier op Graspop Metal Meeting. Dat is toch waanzinnig eigenlijk. Wat dacht je van nu? Drie Mexicaanse zussen die Spaans-Engelse metal maken. Ze spelen de vrijdag van Rock Werchter op de nieuwe Sloop. Het podium heet Nest. Een tip, ga eens kijken mocht je daar zijn. Dit is Ego van The Warning.
1: Graspop Metal Meetings. Brussel, de festivalzender.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Studio Brussel, live.

Down to You van Hyphis. Binnenkort ook te zien op Rockherk. Daar kijk ik erg naar uit. Ben je nu klaar voor iets loeihard? Want vanavond speelt Six Feet Under in de Marquee. Het is ondertussen een derde keer al op Graspop Metal Meeting. Maar het was al wel geleden van 2003, dus dat wordt wel bijzonder. Ja, mocht je nu aan je zwembad zitten of net aan je eten of zo beginnen, verslik je dan niet. Voor alle death metal fans is dit wel een soort van hoogtepuntje. Mutilated Corpse in the Woods van Six Feet Under.

een heel unieke artiest. Ja, en de zon is al een beetje aan het zakken hier op de wei van Dessel. Heel mooi zicht, het golden hour is er toch bijna. Ja, en hier op Graspop gaan ook de genres alle kanten op. Je kan hier met een bende maten komen die allemaal van iets anders houden. Van death metal naar thrash metal, speed metal, doom en sludge en hardcore. Het is hier allemaal geen oordeel hier op Graspop Metal Meeting. Het zijn de meest open-minded festivalgangers. Dit is een superband met leden uit hardcore bands Trapped Under Ice en Turnstile. Angel Dust met Toxic Boombox.

0: Er staan een nieuwe Dolfi keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolfi keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
2: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
1: De topministers van de federale regering hebben de voorbije dag gediscussieerd over enkele ethische thema's die nog op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing gevonden, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor al die dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
1: In Brecht in de provincie Antwerpen is eerder deze week een Brit opgepakt die op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. Het gaat om een 33-jarige man die werd gezocht voor drugsmisdrijven. De politie kon hem arresteren bij een inval in zijn huurwoning in Brecht. Daar werden ook drugs en een wapen gevonden. De procedure om de man uit te leveren is intussen opgestart. In Sint Agatha Berchem in Brussel is vorige nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd volgens de politie aangevallen door 2 verdachten en kreeg 2 messteken, maar is niet in levensgevaar. Er is een onderzoek geopend, maar het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd neergestoken. En belangrijk nieuws vanuit het Belgische kamp op het WK voetbal dan. Rode Duivel Jeremy Doku zit morgen niet in de wedstrijdselectie voor de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. De aanvaller heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Doku moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken met ademhalingsproblemen. En op dat WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn tweede groepswedstrijd tegen Zweden nu. Geert Heremans, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
5: Wel, Nederland leidt met 2-0. En dat heeft het vooral te danken aan zijn uitstekende begin en 2 snelle goals van de nieuwe spits Brian Brobbey. Die eerst een voorzet van Gakpo en nadien eentje van Dumfries telkens vlot kon binnenwerken. Maar na de drankpauze werden de Zweden plots een pak sterker, met veel kansen ook. Maar verder dan een voornipt buitenspel afgekeurde goal van Lagerbielke kwamen de Zweden niet, zodat Oranje met een comfortabele 2-0 voorsprong is gaan rusten.
1: Dankjewel, Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Sophie Engelen.
7: Er hoeft niks te missen van Graspop Metal Meeting 2026, want wij zijn je oren en ogen hier op die hete wei van Dessel. Sit back and relax. En de stem en drums van Stefanie van Brutus.
6: Studio Brussel.
8: De festivalzender.
7: Die krijg je er nu ook bij. Welkom.

0: Dat was Brutus met Victoria. Vorig jaar op Graspop Metal Meeting. Eerste keer op de main stage. Ja, er komen ook leuke berichten binnen via de Stubru-app. Goedenavond, Sophie. We luisteren naar Graspop tijdens onze wandeling. Groetjes, Stijn uit Maldegem. Dan stuurt hij daar zo'n idyllische foto van een of ander boerenveld bij. Heerlijk toch? Je kan overal luisteren. En je kan ook kijken. Hè. Je kan alles live volgen via VRT Max. En vandaag op de North Stage de Canadese van Three Days Grace. Met na 10 jaar Adam weer op zang. Hij vertrok in 2013 en Matt die nam de zang toen over. En nu doen ze het gewoon met twee. Ze hadden superveel zin in het Europees publiek. En dit is waarom. You've been on a packed touring schedule and now you're arriving at Graspop in the middle of a heat wave. What were you both most looking forward to when this festival run started?
1: Oh, just the big crowds and, you know, they do it different over here. It's pretty crazy. It's fun. And, yeah, we're excited to get back up there.
0: What do they do different over here? You mean, like, compared to Canada? Or?
1: I don't know. I think it's just a little crazier. Yeah,
0: okay.
1: Like mosh pits get a little crazier. And, yeah, the fans are definitely hardcore.
2: Also multiple mosh pits.
0: You know? Multiple?
2: And, yeah.
0: At
2: that's,
0: the same
2: that's
0: time.
2: Not really something you see too often in North America.
0: Ja, zot dus. Hè. Zot publiek bij België. Altijd een compliment, denk ik dan. Adam die speelde een paar dagen geleden nog op een festival in Polen. En daar ging hij meezingen met Breaking Benjamin. En die speelde hier gisteren. Ja, natuurlijk was ik nieuwsgierig of Adam dat vandaag ook gaat doen. Adam, I saw you recently joining Breaking Benjamin on stage for a song.
2: Mm-hmm.
0: If you could jump on stage here at Graspop today with one band from the lineup... Well, who would it be?
2: I'd just jump up there with Baby Metal and just bounce up and down for an hour.
0: Is that a promise?
2: Yep. I'm going to do it.
0: Okay, well, yeah. Live streaming everything, so okay.
2: I'll have to talk to somebody to let me on stage.
1: But... What about the dress? Would you wear the dress?
0: Ja. Ja, spannend. Dus Baby Metal is net begonnen aan hun set. We houden jullie op de hoogte. Ja, en iedereen kent die hit van Three Days Grace, I Hate Everything About You. En ze bleven heel koeltjes toen ik hen meldde dat ze onlangs aan 1 miljard streams zijn geraakt. I Hate Everything About You recently crossed 1 billion streams. Does something like that still feel real to you, or is it just a number at this point?
2: Yeah, it's straight. That's another thing that's hard to wrap your head around. I don't even understand how many streams that, you know what I mean? It's like, okay. But yeah, it's pretty amazing.
0: Pretty amazing. Ik weet dat jij dit nummer nu keiluit gaat meezingen waar je ook bent. Het blijft echt een banger, ook al is het al 23 jaar oud. Three Days Grace, I Hate Everything About You.
3: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Tectonic Dreams van Steek op Graspop stonden ze hier nog 2 jaar geleden ondertussen al. Ja, Brent is nu ook solo keitoffe dingen aan het doen. Hopelijk is het niet de laatste keer dat we Steek hier zagen. Tamara, die stuurt via de app top editie van Graspop Metal Meeting. Tamara, we zijn super content dat je mee kan volgen waar je ook bent. Je hoeft niks te missen. Morgen staan hier de Zweden van Sabaton als headliner. Voor iedereen die houdt van wel een beetje war, heavy metal en van theater ook. Het is bombastisch, het is episch. Vette gitaarriffs en dan die rauwe stem van zanger Joachim Brodén. Ze sluiten morgen de South Stage af. Het is al hun 9e keer op Graspop Metal Meeting. Ja, en deze staat gegarandeerd op de setlist. Nu al een beetje voorpret voor morgen. Dit is Primo Victoria van Sabaton. Live op Graspop Metal Meeting.
1: You're still out there? Yeah! Will you sing with us? Yeah! And will you jump with us? Yeah! To the gates of hell. Yeah!

0: It All van Ossa Yuki. Dat is het alter ego van de hip-hop producer Chucky Beach. Die kennen we van Zwangere Gie natuurlijk. Maar die keert hier terug naar zijn roots, naar de gitaren. Gisteren gaven ze hier een topshow bij Ondergaande Zon op de Jupiler Stage. We Came As Romans, de Amerikaanse metalcore band uit Detroit. Ze speelden voor het laatst op Graspop in 2016. En het publiek had hen duidelijk gemist. We gaan dat samen nog eens herbeleven. Dit is Daggers van We Came As Romans live op Graspop Metal Meeting.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
2: Well, we came as Romans from Detroit. We got one more song.

0: Romans from Detroit.
1: Gisteren live vanop de Jupiler Stage. We came as Romans. Schitterend optreden. Ze waren blij hier terug te zijn. Lies Uithoven die stuurt: ik ben aan het genieten van al die zware gitaren hier op mijn terrasje. Oh, dat lijkt me heerlijk. Daar zitten, chillen en luisteren naar de radio. Hoeft niks te missen. Merci voor de zalige muziek, zegt ook Leen uit Aardschot. Dat is heel graag gedaan. Dit is Heavy is the Crown van Linkin Park.

What I Leave Behind van Cult of Luna. Onlangs blies deze Zweedse band 25 kaarsjes uit. Maar ook al is die atmosferische sludge post-metal band al een kwart eeuw actief, ja, er zit nog lang geen sleet op hun sound. Ze stonden donderdag in de marquee. Ja, intussen al dat mannelijk geweld en gebrul. Nog een paar coole vrouwen op je radio. De Lambrini Girls. Op het einde van de zomer staan ze pukkelpop. Ik heb ze elke keer al gemist toen ze in België speelden de afgelopen jaren. Staat ook op mijn wishlist om live te zien. Toepasselijke song ook wel deze. Zeker wanneer ik hier naar buiten kijk op de wei van Dessel. Met een knipoog, hè. Dit is Big Dick Energy van Lambrini Girls.

0: Energy van Lambrini Girls. Ja, we zijn nog maar aan het begin van de zomer, maar op het einde van de festivalzomer staan die Lambrini Girls op Pukkelpop. De mannen van Triggerfinger die spelen vandaag op Pinkpop, maar ze stonden hier gisteren voor het eerst in hun leven op Graspop Metal Meeting. Ze waren op voorhand een beetje benieuwd of ze een buitenbeentje zouden zijn. Maar ja, dat is voor metalheads natuurlijk helemaal geen probleem. Gisteren dus strak in het pak op het hoofdpodium. Echt waar. Alles erop en eraan. En zo klonk dat live. All this dancing around again.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
2: Come on, Dessel. Goed bezig.

Ginger met Pisces, Oekraïense metalband. Ik heb straks uiteraard nog veel meer metalgeweld voor jou van de Britten van Architects. Om 9:10 beginnen ze hier op de South Stage. En jij moet daar niks van missen, want we zenden dat live en integraal uit. Hier op Studio Brussel en via VRT Max. Blijf dus zeker hangen. Eerst heb ik nog het Distant Life voor jou van die Ierse post-punkband The Murder Capital.

0: Words Lost Meaning van The Murder Capital. Ja, dat hoorde je net. Ik krijg hier nog heel veel leuke berichten. Ik kijk zo hard uit naar Architect straks. Stuurt Rick uit Mechelen. Go, go, go with the very beautiful metal flow, stuurt ook Tim. Love, love, love deze muziek. Meer van dat, zegt Anne-Sophie. Ja, trouwens, voor de voetballiefhebbers. Het is ondertussen 5-1 geworden. Nederland heeft gewonnen tegen Zweden. Die van Sabaton, die zullen morgen hopelijk niet te droevig zijn. Laat gerust weten waar jij aan het luisteren bent. Je hoeft het hele weekend niks te missen. Jij beslist zelf naar welk concert je wilt kijken, bijvoorbeeld op VRT Max. Je kan thuis op je televisie, laptop of gsm kijken naar de livestream van verschillende podia hier op Graspop. Zometeen Architects.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS. Wat is er juist aan de hand?
4: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met de verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica en volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
3: Oké, dankjewel Tom. In Novi Sad in Servië zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Die protestbeweging tegen de regering kwam ruim 1,5 jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze willen dat de Servische president opstapt en dat er vervroegde verkiezingen komen. En ze betreuren dat ondanks het protest meer dan 1,5 jaar later nog altijd dezelfde mensen aan de macht zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende de spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
5: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
3: En dan nog eens terug naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen zo net tegen Zweden met 5-1. Geert Heremans, hoe hebben ze dat klaargespeeld?
6: Wel inderdaad, een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met twee snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst twee keer Brian Brobbey en na de rust twee keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isaac. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde.
3: Oké, dankjewel Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw kans. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Sophie Engelen.
1: De avond valt hier in Dessel. De neuzen zijn rood, de harten gevuld. Een groot metalfeest is het hier, een soort van vierdaagse marathon. Dit is Sports van Viagra Boys.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: De festivalzender.

The Catch This Fist van Wet Leg. De festivalzender. Live Graspop Metal Meeting. Ja, en de Britse band Architects gaat eraan beginnen. Zometeen op de South Stage hier op Graspop Metal Meeting. Ze zijn eraan begonnen. Het is de 7e keer dat ze hier spelen. We gaan meeluisteren live van op die South Stage. Architects, live van op Graspop Metal Meeting.

Onwaarschijnlijk wat die zanger Sam doet met zijn stem. Architects hoor je nu live van op Graspop Metal Meeting 2026. Ze zijn net aan hun set begonnen. Dit is het nummer Whiplash.

0: That last fucking look at me, look at me in the eyes! Not as pissed as I am! You fucking are! Don't look at me!
1: Van een whiplash gesproken, nu hebben we er allemaal één. Wat kan die Sam met zijn stem, dat is waanzinnig, van melodieus zingen naar grunten, naar screamen. En hij doet het alsof het niks is. Hij loopt daar ook heel cool rond op het podium. Heel strakke set. Architects live van op Graspop Metal Meeting 2026. Doomsday komt eraan.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Studio Brussel, live.

0: Broken Mirror, ook van op die nieuwste plaat van Architects. En ze gaan gewoon door.
1: Circle fit, there, there, and fucking there. Let's move it, let's go!

0: Na het nieuws krijg je de rest van Architects. Bertie neemt het hierover, maar dus geen nood. Blijf luisteren. Blijf kijken naar VRT Max. Na die mannen van Architects die hier een schitterende set aan het knallen zijn. Live van op Graspop Metal Meeting 2026. Tot na het nieuws.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
5: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music. Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS, wat is er juist aan de hand?
9: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met de verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica en volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
8: Oké, dankjewel Tom. In Iran zijn 8 artiesten elk veroordeeld tot 74 zweepslagen omdat ze een concert op YouTube hadden uitgezonden. Een van de artiesten is de bekende zangeres Parastoh Ahmadi. Het concert werd live uitgezonden in december 2024 en werd in totaal 3 miljoen keer bekeken. Ahmadi was te zien terwijl ze optrad zonder hoofddoek. Het ging om een steunbetuiging voor de massaprotesten in Iran na de dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die eerder werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. De Iraanse overheid heeft namelijk strenge regels uitgevaardigd over het dragen van een hoofddoek. Ahmadi was vanwege haar optreden al eens opgepakt, maar weer vrijgelaten na wereldwijde kritiek. Nu is ze samen met haar muzikanten daarvoor dus veroordeeld. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren. Dat hebben lokale media en dierenrechtenactivisten bekendgemaakt. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisvangst nog is toegelaten. Maar de afgelopen 2 jaar werd er niet gejaagd. Actievoerders hebben de uitvaart van de walvisjagers nog proberen te beletten, maar dat is niet gelukt. De politie is tussen beiden gekomen. En dan nog even terugkeren naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen tegen Zweden met 5-1. Een verslag van Geert Heremans.
10: Al bij al een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met 2 snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst 2 keer Brian Brobbey en na de rust 2 keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isaac. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.
8: Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met de overwinning.
11: Ja, geweldige pot. Er zat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
8: En op dit moment is ook Duitsland aan zijn tweede wedstrijd op dit WK begonnen. De Duitsers nemen het op tegen Ivoorkust. En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Festival Zender.
6: Live.
7: Graspop Metal Meeting.
3: Goedenavond, iets over 10 uur op een prachtig zaterdagavond, waarop het al intussen ietsje frisser is. Je echt kan goed genieten van dat weer, zonder al te veel te zweten of je zorgen te maken. En vooral om te genieten van de geweldige band die nu bezig is op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Je hoort ze daarnet al en je gaat ze nu verder horen tot het einde van hun show. Ze zijn geweldig goed bezig. Dit is Architect.

0: Wat een prachtmoment. Architects die tienduizenden lichtjes de lucht in krijgen voor deze Everything Ends. Een wei vol met lichtjes en zwaaiende armen. Mijn zevende keer op Graspop Metal Meeting. Ze hebben nog een paar nummers te gaan.
1: Oké. I want you to let out some fucking energy for this one. And think of someone you fucking hate. Seeing fucking red.

0: Thank you so fucking much!
1: Natuurlijk Animals nog als afsluiter.
0: We've been Architects, and you've been fucking amazing. Thank you so much!
1: Geweldige show van Architects op de mainstage van Graspop Metal Meeting. En hij zei het daarnet zelf, zanger Sam Carter stond er echt van te genieten en het in zich op te nemen, zodat ik nog zeker lang onthoud hoe deze show hier was op Graspop Metal Meeting. Straks krijg je ook Bad Omens hier te horen. Je kan het checken op VRT Max en hier bij Studio Brussel. En Bad Omens ga je van begin tot einde volledig live meemaken. Je gaat er geen seconde van moeten missen. Over een dikke 10 minuten begint Bad Omens eraan. En dan ga je het dus ook gewoon allemaal live kunnen meemaken. Je kan heel veel van Graspop Metal Meeting checken natuurlijk op VRT Max. Je kan daar 4 van de podia gewoon de hele dag door checken. Ook een pak optredens kan je herbeleven op VRT Max. Maar je zit hier ook gewoon goed bij Studio Brussel natuurlijk. Tot 1 uur vannacht. Met straks dus Bad Omens. En nu een geweldige track uit eigen land van een band die hier eerder al stond. Dit jaar niet. Thomas Michiels van Psychonaut, mijn collega, was hier nog vrijdagavond wel op je radio. Maar dit weekend is hij zelf op festivals aan het spelen. Vandaag nog op Hellfest in Frankrijk. Psychonaut en The Fall of Consciousness. Een goede avond.

Nicky uit Oud Turnhout stuurt in de app. Ik vind het wel grappig. Ik zie Graspop Metal Meeting op VRT Max. En als ik buiten ga staan, dan hoor ik het ook. Want hij woont niet zo ver van de wei in Dessel. En Carlos uit Lichtervelde stuurt. We zijn net thuis van een weekje Sicilië. En luisteren nu live tijdens een barbecue om onze vakantie af te sluiten. Klinkt als een heerlijke afsluiter van die vakantie. Geniet ervan. Geniet ook zometeen van Bad Omens. Want die beginnen bijna aan een show. Je gaat die show van Bad Omens volledig meemaken op VRT Max en hier bij Studio Brussel. Nog even Alto Bridge en Metalingus. Goeie

0: Het is zover. De volgende straffenshow gaat hier beginnen. Het is tijd voor de show van Bad Omens. Zij gaan er nu aan beginnen hier op de mainstage op Graspop Metal Meeting. En ze gaan een goede, wat is het, een uur en een kwartier spelen. En dat ga je volledig live allemaal hier kunnen meemaken. Op VRT Max en bij Studio Brussel mis je helemaal niets van Graspop Metal Meeting. Het gaat nog een zeer mooie avond worden hier op dag 3 van het festival. Ik ben blij dat jij erbij bent om het allemaal live mee te maken. En de intro van Bad Omens is rustig, theatraal. Maar we gaan het samen nu meemaken en ontdekken.
1: Unable to finish what I started at Warzone.

goede start van Bad Omens. Ze zijn bezig hier voor die volle, gigantische wei op Graspop Metal Meeting in Texel. Nantia Tuffel stuurt, we zijn aan het luisteren vanuit Egypte. Liever deze geweldige show dan de Hollandse slagers in het resort. Vind ik een heel goede keuze van je, Nancy. Je kan ook meekijken als je wil natuurlijk, hè, op VRT Max. Maar ook de audio alleen bij Studio Brussel. Het klinkt goed. Er is Bad Omens live.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Studio Brussel, live.
2: Dit is nog altijd de show van Bad Omens. Met wat gekke, maar ook coole interludes ertussen. Met heel erg mooie beelden. Alles goed, dat is duidelijk. Bad Omens live.

0: Live op Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.

0: Heel erg goede show van Bad Omens die je live op meemaken bent. Samen ook met Lena uit Ooskamp. Die stuurt eens wat anders. Werken voor het weekje vrijwilligerswerk in Lourdes.
1: I need everyone to fucking jump. Let's keep it up, alright?
0: Met mijn jongere brancardiers en de grasbootmetal meeting. 1, 2, 3.

0: Bad Omens en Left for Good live van op Graspop Metal Meeting 2026. En ze hebben al een paar van die interludes gehad. Van die video's waar dan gekke mannenstem dingen vertelt. En ik denk dat er nog eentje komt. Tijdens die video's brengen ze soms ook het publiek in beeld, maar een beetje gepixeld. Maar mensen zien zichzelf wel.
1: Wait. You're gonna keep lying to them, aren't you? About what we are.

this shit kicks in, can you lose your fucking shit?

Wat een show van Bad Omens hier vanavond op Graspop Metal Meeting. Chloe uit Lommel stuurt in de app. Dankjewel Studio Brussel om het uit te zenden. Aangezien het uitverkocht is en ze er niet kon bij zijn. Je bent er gewoon live bij deze avond. Check het op VRT Max of blijf gewoon hier bij Studio Brussel. En Bad Omens, die zijn normaal nog niet klaar. Blijf nu even stil. Ze zouden nog 9 minuten moeten spelen. Dus dan moet er toch minstens nog 1 nummer komen, denk ik. Dus misschien toch de classic walk-off en we gaan terugkomen voor nog een bisnummer. Of 2, wie weet. Alle schermen zijn zwart, maar er zijn wel nog lichten aan, dus... Lijkt nog niet het einde van de show. Of is het dan toch gedaan? Het is niet helemaal duidelijk. Anders zijn ze er heel vroeg mee gestopt, wat jammer is.

I say concrete. Concrete. You say jungle.

0: fucking king!
1: Absoluut heerlijke show van Bad Omens op Graspop Metal Meeting. En dan denk ik dat het toch gedaan is. Ja, geen schreeuw nog, geen thank you, geen Graspop niet meer. Het is gedaan, maar het was wel echt een heel straffe show die jij van begin tot eind volledig live hebt meegemaakt hier. Bad Omens op de mainstage van Graspop Metal Meeting. Tiele, een goede avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, of bijna goeienacht intussen, want het is bijna middernacht. Wat vond jij van die show van Bad Omens?
2: Ja, ik vond het machtig. Gewoon de opening al met Spectre was spot on.
1: Mm-hmm. Ja, het is echt wel een band die een zotte show weet neer te zetten, zonder dat daarbij per se allemaal gekke attributen aan te pas hoeven te komen. Het is echt straf neergezet. Maar Tiele, jij stuurt ons ook in de app. Je hebt een bijzondere band ook echt met Bad Omens.
2: Ja, dat is correct. Mijn oudste zoon is 7 jaar en zijn naam is Omen. Beetje naar de liefde van Bad Omens toe. Groot fan al van begin eigenlijk. Dus ja, ondertussen is hij zelf ook al fan van de band. Dus blijven zo voortgaan.
1: Ja, dat is goed dat hij intussen zelf ook al fan is. Is het al gelukt om samen naar een show te gaan kijken, Is?
2: Nee, nog niet. Hij heeft nog 2 kleinere zusjes. 1 van 4 en 1 van 2. Dus dat is, het compliceert alleen een klein beetje. Maar ja, ja. Ik heb de show opgenomen, dus ik kan het morgen dan bekijken.
1: Dat wordt morgen gezellig bij jullie thuis. Goed gedaan. Tiele, ik wens jullie nog veel plezier en een fijne nacht ook.
2: Ja, bij jullie hetzelfde. Veel plezier nog.
1: En dan gaan we meteen verder met nog meer live muziek van op dit geweldige festival in Texel, waar het intussen helemaal donker is. Nou weer echt een bloedhete dag. Iedereen is die warmte doorgekomen. Iedereen heeft nog heel veel goesting. En dat kan ik ook echt zien op de beelden aan de Jupiler Stage. Dat kan jij ook zien als je meekijkt op VRT Max. Je kan ook meekijken bij Studio Brussel of gewoon luisteren naar de set van Avatar op de Jupiler Stage op Graspop Metal Meeting.

0: als je meekeek op VRT Max, dan kon je echt zien wat voor waanzinnige hoeveelheid vuurwerk en gewoon vuur en pyro avatar mee had. Insane. Zometeen, na 14 is van 12 uur, krijg je het beste van de voorbije 3 dagen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
3: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. En ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. De VS en Iran ondertekenden eerder deze week een principesakkoord. De komende twee maanden zouden beide landen dan voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Frankrijk geldt vanaf middernacht de hoogste alarmfase vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten, waar miljoenen mensen op afkomen.
3: Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog 2 andere dodelijke slachtoffers gevallen zijn en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal werden meer dan 220 journalisten gedood bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht, maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Rode duivel Jeremy Doku zal niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal komende dag. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega Rode duivel Thomas Meunier zei dat ze Doku zullen missen.
5: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
3: En op dat WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Glenn Martens, hoe kwam die overwinning tot stand?
6: Bijzonder moeizaam, want tot de toegevoegde tijd leek het hier op 1-1 te eindigen. En dat was al een opluchting voor de Duitsers, die wel goed begonnen. Een afgekeurd doelpunt en een achterstand via een goal van Kessié. Later werd het plots heel wat lastiger voor Duitsland. Ze vonden nauwelijks nog openingen, creëren nauwelijks nog kansen, gaven zelfs heel wat weg in het begin van de tweede helft. Maar dan kwam Dennis Undaffer op en hij zette die scheve situatie eigenhandig recht met 2 doelpunten. En zo solliciteert de ex-aanvaller van Union nadrukkelijk voor een basisplaats. Bezorgt die Duitsland 6-6 en een plek in de volgende ronde.
3: Glenn, dankjewel. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde die wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
7: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
3: En dan nog het weer. Vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op Graspop Metal Meeting.
8: Bert van Steenbergen.
0: Tot 1 uur geef ik jou alleen maar hoogtepunten van dag 1, 2 en 3 van het festival. Moois van onder andere Pennywise, Triggerfinger en Anthrax. Nalen Biscuit. Je luistert.

0: eerste dag al hier op de mainstage van Graspop Metal Meeting onder de stralende zon. Fred Durst en de guys. En ook een jonge fan die mee mocht doen op het podium. En er was ook in die show natuurlijk een erebetoon aan Sam Rivers, hun bassist die in oktober overleed. Tot 1 uur hoor en zie je van de allerbeste momenten al van deze editie van het festival. Een hete editie, dat weten we al zeker. Maar ook muzikaal al een heel erg goed jaar. En er is nog een dag te gaan morgen, dus het kan alleen maar beter worden. Een van de hoogtepunten was zeker al Anthrax. Een van die big four van de thrash metal. Ze waren afsluiter in de marquee donderdag. Er is Madhouse live.
1: Live op de Graspop Metal Meeting.
2: It's been a fucking long day today. We're back. We're here tonight, Graspop.

0: Nee, jullie bedankt. Anthrax.
1: Studio Brussel. Live.
2: Op Graspop Metal Meeting.
0: Editie 2026 zal een speciale zijn in de geschiedenisboeken voor een paar redenen. Omdat het crazy warm was, ja dat zeker. Maar ook omdat Triggerfinger voor de allereerste keer ooit op Graspop Metal Meeting speelde.
3: Dat is de max.
4: Ja. Absoluut. De festival, iedereen denkt dat we een metal festival. Dat is zo engdenkend, maar dat is totaal niet. Hè. Dat is compleet die sfeer hier. Dat is een beetje wat Ruben ook op het podium zei. Een beetje allemaal buitenbeentjes. Dus dat klopt ook wel. Wij ook komen hier af. We zijn geen metal, maar toch gevoelt wel die appreciatie eigenlijk van het publiek. Zo, en dat is eigenlijk fantastisch.
0: Als je ergens de appreciatie van het publiek dubbel en dik gaat voelen, is het wel in Texel, denk ik. Je gaat het nu meebeleven hoe het was bij Triggerfinger hier op Graspop Metal Meeting. Zoals altijd strak in het pak Triggerfinger. Maakt niet uit dat het meer dan 30 graden is. Absolute Belgische legends.
5: Graspop!
0: Die een geweldige show speelden.
5: Graspop!
0: Triggerfinger live met Is It...

0: geen warmer welkom kunnen dromen. Dikke merci, Ken aan het geluid, Mickey en Tim aan het licht, Ruben aan de monitors, Tompi, backline en tour management. Dikke merci aan de organisatie hier op Graspop. Wij worden hier in de watten gelegd, je kunt het niet geloven, dames en heren. Je zou voor minder een groep beginnen en te beginnen spelen en festivals doen. Trophy aan de bas. Mario aan de drums.
1: Dames en heren, op gitaar en op staan, niemand minder dan Ruben Pleu!
0: Thank you, baby.

0: uiteindelijk toch Triggerfinger op Graspop Metal Meeting. Donderdag hier op de Jupiler Stage stonden heel erg coole dudes uit de USA. Die ook goede vrienden zijn met A$AP Rocky, wereldberoemde rapper. Die niet snel naar Graspop Metal Meeting zal komen misschien. En die dudes, die coole dudes, die stonden later die dag ook nog eens op podium bij Limp Bizkit. De naam is Slay Squad. Dat is een heel erg goede naam. Dit zijn ze met Fire Fire Fire live.
1: Live op Graspop.

0: Het was gisteren een lang en groot feest met afsluiter Volbeat. Met de zanger die hier trouwens ook in een polo van het Red Bull Formule 1 team stond. Want hij is grote fan van Max Verstappen.
1: Brussel. Live. Live. Op Graspop Metal Meeting.
0: Er staan elk jaar ook heel erg mooie Belgische bands op het podium hier in Dessel. Soms voor de allereerste keer dat ze hier kunnen staan. En soms zeker niet voor de eerste keer. Zoals Freddie Mercury. Die waren hier en dat was zeker niet hun allereerste keer. Maar toch, zegt ze zelf, wendt dat nooit om hier te spelen.
2: Dat wendt niet. Ik bedoel... De vijfde keer op 10 jaar tijd, dat wint niet. We gaan daar niet over zeven.
3: Het was ook niet kijken. Zo, hoeveel volk staat er? We gaan niet kijken.
0: Er stond zeker genoeg volk om hen aan het werk te zien. En wanneer Freddie Mercury speelt, ja, dan weet je dat er op een gegeven moment over één iets specifiek gezongen wordt.
4: Die t-shirts komen van Metallica en er niks van killen.
0: Ah ja, t-shirt van Metallica, live.
5: H&M, 17 euro. Je kunt niet sukkelen.
4: Als

0: schreeuw van Fleddy Melkley vandaag hier op Graspop Metal Meeting. Een andere Belgische band die hier ook voor feest zorgde dit jaar was Bulls on Parade. Dat is de Rage Against the Machine tribute band. Het was niet gepland dat die hier zouden spelen in Dessel op die prachtige wei van Graspop Metal Meeting. Maar ze zijn laatst minute nog opgetrommeld, ingeschakeld toen het spijtige nieuws kwam dat Tom Morello, de absolute legend, toch niet zou kunnen spelen hier dit jaar op Graspop Metal Meeting. Door familieredenen moest hij helaas zijn optreden afzeggen. Maar de organisatie van het festival zorgde dan toch voor een mooie vervanger. Bulls on Parade, die absoluut voor feest zorgde hier aan de mainstage. Killing in the Name.
1: Live op Graspop Metal Meeting.

Bulls Operating Killing in the Name. En ik heb nog Belgen voor jou. De Belgen van Bark. Gisteren voor de tweede keer op Graspop Metal Beating. En de allereerste keer hier op het festival was 10 jaar geleden. Dus mooi dat ze hier nu dit jaar nog eens stonden. Bark, zelf zoveel als je wil als je meevolgt. Dit is On No One's World live.

0: de thrash metal van de Belgen van Park hier op Graspop Metal Meeting. Tot 1 uur een pak hoogtepunten van de voorbije dagen. Het festival zit er nog niet op natuurlijk. We hebben morgen nog een dag, maar er zijn toch al veel mooie dingen gepasseerd die ik je absoluut wil laten horen nog in de kleine 20 minuten die resten. Tot 1 uur ben je er nog live bij op Graspop Metal Meeting. Als je zegt de hoogtepunten, ja, dan moet natuurlijk Pennywise daar ook bij. Absolute legendarische band die er donderdag op de allereerste dag al was. Hun derde keer op het festival in Dessel. En ja, die hebben gewoon van die absolute anthems die, ja, op dit moment tijdens bijvoorbeeld een WK voetbal ook absoluut perfect zijn. Bro Him, live.
1: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Ja, als Broham is, dan moet je verplicht blijven verder zingen natuurlijk na de doortocht van Pennywise op Graspop Metal Meeting 2026. Nog een straf-iconische band die hier stond dit jaar was Within Temptation. En die hadden ook wel iets te vieren. Niet alleen hoe lang ze zelf al bezig zijn met de band, bijzonder straf, maar ook dat ze hier gisteren voor de 10e keer stonden op het festival. Altijd een feest, elk van die 10 keren. En dat was dit jaar absoluut ook niet anders.
1: Live op de Graspop Metal Meeting.

Ice Queen live. En we zijn bijna aan het einde van dag 3 van Graspop Metal Meeting 2026. Morgen is er nog de laatste dag van dit jaar, dag 4. En welk moois komt er dan morgen nog allemaal op je af? Wel...

0: zijn nog prachtige namen zoals Alice Cooper, ook Europe, Electric Callboy, Def Leppard en Sabaton. Gaan jullie morgen allemaal nog de revue passeren. Ga je sowieso weer veel mooie live dingen van horen. Vergeet niet, je kan alles ook meevolgen op VRT Max. Daar kan je 4 podia van Graspop Metal Meeting de hele dag door gewoon bekijken en zo midden mee in die sfeer zitten. Wij zijn er met Studio Brussel morgen ook weer bij. We zijn er vanaf 4 uur. Dan kan je weer alles live meevolgen. En als je intussen tijd naar VRT Max gaat, dan kan je ook een paar concerten daar al herbekijken. En alles van de voorbije 3 dagen, ja, gewoon beleven. Als je er niet bij kon zijn dit jaar, of als je er bent geweest misschien een van de voorbije dagen en je denkt, ah, was ik goed, wil ik nog eens zien. Ga naar VRT Max, check het daar wat je allemaal nog kan herbekijken van Graspop Metal Meeting 2026. En niet te vergeten ook morgenavond de volgende wedstrijd van de Rode Duivels, de Belgen op het WK voetbal. We spelen morgenavond om 9 uur tegen Iran. Er is geen Cermidoku door een infectie aan de luchtwegen. We zullen wel zien hoe dat opgelost wordt. We gaan alleszins samen achter onze Belgen staan. En terwijl we genieten van Graspop Metal Meeting, ook supporteren samen voor onze Belgen. Dat gaan we allemaal samen morgen doen, dus veilige nacht. Slaap wel en graag tot morgen voor een nieuwe dag Graspop Metal Meeting.
1: Live op Graspop Metal Meeting.
2: The festival
3: center. The gates of hell as we make our way to

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, heeft Iran de straat van Hormuz opnieuw gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekende, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Marke bij Kortrijk is de voorbije namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Het verslag krijgt u van Glenn Martens.
2: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar het was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
1: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Over een uurtje start de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië. En Rode Duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
3: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in L.A., maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manhart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
1: Het weer, er trekt nog een onweer over ons land. Het blijft vannacht wel minstens 17 graden. Morgen is het lang zonnig en warm. Kan tot 32 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maximaal tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.